woog 27 ton, was 27 meter lang en dubbel zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is meteen de grootste dino ooit gevonden in Zuidoost-Azië. De gevonden dino behoorde tot het geslacht van de sauropoden. Ze staan bekend om hun lange nek, lange staart, kleine kop en vierkante poten. Tennis dan. Op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won donderdagavond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor die finale. Het weer dan nog. Het blijft droog en helder en ook erg koud vannacht met minima rond 3 graden. De dag wordt opnieuw wisselvallig met ook soms fikse buien en frisse maximaal tot 13 graden. Ook nadien zaterdag blijft het wisselvallig en eerder fris voor de tijd van het jaar. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Dodental na de massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Vorige nacht, van woensdag op donderdag, is opgelopen tot zeker 21. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen en er vielen zo'n 40 gewonden. Vandaag is een dag van rouw in de Oekraïnse hoofdstad. De Russische aanval was massaal met bijna 700 drones en 56 raketten. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Kherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De Iraanse nationale voetbalploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich daar voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal dat plaatsvindt in de VS, Mexico en Canada. Ze zullen een 1,5 week blijven in Turkije om vervolgens door te reizen naar de Verenigde Staten. Het is alleen nog niet duidelijk of alle spelers en de entourage een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met revolutionaire garde. En dat wordt door de VS als een terroristische organisatie beschouwd. Iran speelt volgende maand normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisterenavond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale die zaterdag plaatsvindt. En bij die landen Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en ook Oekraïne. België heeft zich dinsdag al geplaatst. De finale is zaterdagavond vanaf 9:00 te volgen. Het weer. Vannacht blijft het droog en helder. Koude minima ook. Rond 3 graden. De komende uren overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en maximaal tot 13 graden. Ook de dagen nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Yo, what's going on, man? This is Drizzy Drake. Yo.

Van Soundcloud rappen tot stadions uitverkopen in een cowboyhoed. Het is tijd om in het bangelijke parcours te duiken van Post Malone. Geboren in 1995 in New York State, opgegroeid in Texas en sinds 2016 constant te vinden in de charts. Wie is deze rapper die ook geen rapper is? Let's find out.

Need to Become Famous. Maar zelfs de grootste believers hadden deze niet kunnen zien aankomen. Sunflower werd in 2024 de allereerste Certified Double Diamond single. Dat is 20 keer platinum, hè? Insane.

Iverson zijn eerste single die hij 2 dagen na het schrijven opnam, geüpload op Soundcloud en die ging instant viraal. Je kon die later ook terugvinden op zijn debuutalbum Stony, net als deze Congratulations, zijn eerste doorbraak

Als jij back in the day ook aan het shredden was op Guitar Hero, dan is Post Malone jouw twin. Op tracks als I Fall Apart hoor je die gitaarskills straks heel goed. Post Malone, zijn muzikale invloeden gaan ook heel breed, hè? Rap, R&B, country, rock. En de artiesten met wie hij toerde zijn dus ook even uiteenlopend. Hij was opener voor Justin Bieber, maar ook voor de Red Hot Chili Peppers.

album op de American Music Awards in 2019. En in zijn bedankingsspeech zei hij op het einde de iconische woorden I love grapes. Zelf noemt hij zijn muziek wel genreloos. Makes sense als je inspiratiebronnen van Bob Dylan tot 50 Cent gaat. Van die eerste heeft hij een tattoo en die tweede is een

Star. Zo kan je hem ook echt wel omschrijven. En tegelijk staat hij gekend als mega down to earth. Gewoon een nice guy die heel warm is naar fans toe. Een hero die je toch wel zou durven meeten dus. Shout out SoundCloud voor deze ontdekking. Posty out. M&M.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk waar de schietpartij nu was, was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In Soedan zitten bijna 20 miljoen mensen in een ernstige hongercrisis. Dat is meer dan 40% van de bevolking. De cijfers komen uit een rapport van de Internationale Waakhond voor Voedselzekerheid. Zo'n 825.000 kinderen lijden ook aan acute, ernstige ondervoeding. In Soedan woedt al 3 jaar oorlog. Daardoor is de landbouw en de handel helemaal ontwricht. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht. Hulpgoederen geraken door de oorlog ook moeilijk op de plaatsen waar het nodig is. Het conflict in Soedan is een van de ergste humanitaire crisissen nu, maar krijgt weinig internationale aandacht. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer ook brengen in die finale. België kon zich dinsdag al plaatsen. En nog een tennisbericht. Op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won gisteravond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor de finale. Het weer dan nog. Het is droog en helder de komende uren en daardoor ook erg koud. Minima rond 3 graden. De dag wordt wisselvallig met soms fikse buien en maximaal tot 13 graden. En ook zaterdag blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn twee vrouwen aangehouden die verdacht worden van kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden die mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn overgedragen aan de jeugdbescherming. In China begint vandaag de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Gisteren sprak Trump er met zijn Chinese collega onder meer over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vandaag wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
1: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
0: Bij de meerdere ongevallen op de E34 in Lille gisternamiddag zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. Een motorrijder overleed ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering gisteravond op het gemeentehuis van Lille. Een van de gewonden is er erg aan toe, maar verkeert niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad na een fikse hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
2: Wij gaan de provinciaal kampioenschap wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer brengen. België kon zich dinsdag al plaatsen. En het weer dan, dat wordt opnieuw een wisselvallige dag met soms fikse buien, tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: M&M Live.
4: Life. Same.

is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
2: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Profel.
5: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profiel.be.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
9: joehoe,
8: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
14: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
15: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
14: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
15: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
14: Ja, dat is duidelijk.
15: Ja.
16: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
15: Peugeot.
17: M&M.

sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Coruit Groep.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: steeds meer beschermde natuur wordt vernietigd. Vorig jaar en nog werden er de meer dan de helft struiken, heggen en bomerijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Dat gebeurde vooral door boeren die hun akkers anders wilden inrichten. Nochtans is die natuur erg belangrijk voor planten en het dierenleven op het platteland, vertelt Natuurpunt.
1: Dat zie je ook als mensen met wagen op reis gaan. Vroeger heel veel insecten die tegen de ruit vlogen, dat je telkens moest afkuisen, nu is dat veel minder. Dat is iets wat we heel sterk zien en dat ook heel belangrijk is om te gaan herstellen. Dus dat is niet enkel voor de natuur, maar ook voor onze voedselvoorziening.
0: Wie betrapt wordt op natuurvernietiging zonder vergunning, is verplicht om die schade ook te herstellen. Bij de verschillende ongevallen gisteren door de hagel op de E34 in Lille zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. Een motorrijder stierf ter plaatse en een van de gewonden is er ook erg aan toe, maar is niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad omdat het net hevig gehageld had, dat zegt de burgemeester.
2: Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
0: In de gemeente Stadskanaal in Nederland zijn 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Ze zouden hun dochter van 6 en ook een zoon van 7 hebben verschillende keren hebben geslagen en opgesloten hebben in de kelder. Ze zouden dat ook gefilmd hebben. Het hele gebeuren kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les ook in slaap viel. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije en Roemenië gaan door. Onze Esila met haar nummer Dancing on the Ice kon zich dinsdag ook al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Ze is al vierde trouwens aan de beurt tijdens die finale na Israël en Albanië. En vanmorgen nog zon in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien wel kleiner. Zondag en ook begin volgende week opnieuw natter, maar geleidelijk aan wel warmer.
3: Evelien de Bakker.
4: Verlengd weekend of niet, zaterdag en zondag, die zijn ook al in zicht. Dus het komt goed. Ik trek je door de vrijdag. Nu met Avicii.

0: een van zijn laatste songs. Want sinds 2018 moeten we het natuurlijk zonder hem doen. Avicii hier in M&M Throwback samen met Sandro Cavazza. Een hele goede morgen. 6 minuten over 7. Het verlengstuk dat ervoor zorgt dat jij misschien van 4 dagen vrij kan genieten. Daar zitten we aan op dit moment met de brugdag na Hemelvaart. Het voordeel is, of je nu effectief een lang weekend hebt of niet, het is sowieso vrijdag. Dus zaterdag en zondag die staan al zeer zichtbaar aan de finish, helemaal klaar voor jou. Dus we gaan eens in de versnellingsbak moeten roeren. Zoeken naar de hoogste snelheid. En ik denk dat het echt wel gaat lukken hier in M&M Throwback. Want ik zie al een Europe klaarstaan. En als je dan al direct weet welke song dat eraan komt, dan weet je dat het deugd gaat doen. En natuurlijk heb ik ook nog altijd massa's concerttickets die jij kan winnen de komende dagen. Dus vandaag is het misschien prijs. Morgen, overmorgen, met het grote M&M Throwback Ticket Weekend. Daar gaan we straks op het gemakje aan beginnen. Maar eerst natuurlijk starten zoals het hoort. En dat is met een antwoord op de vraag: wie is er al wakker met de bakker? Wie is er al wakker samen met mij? Ik denk dat dit wel echt... Ja, oftewel heb je verlengd weekend. En ofwel ga je daarvan heel vroeg van aan beginnen. En ga je daar al vol een bak van genieten. Oftewel ben je een van die harde werkers die nu al aanwezig is en de brug niet neemt. Dus laat je zien. Wat is de staat van deze vrijdag? Je mag het doorduwen in de app van M&M. Met een foto, met een berichtje. Met een gewone goeiemorgen. Dat is ook al helemaal prima. Maar laat je vooral zien nu in de app van M&M.
1: M&M. Wakker met de bakker.

van Katy Perry. M&M. 14 minuten over 7 en we worden wakker met een verse winnaar in de Crocky Cup. Gisteren was het die Brusselse derby Union tegen Anderlecht. En echt heel het Koning Boudewijnstadion is daar veranderd in een geel en blauw schilderpalet. Want ze hadden verlengingen nodig, maar uiteindelijk is het toch 3-1 geworden daar voor Union. Misschien wel een extra motivatie voor die titelstrijd natuurlijk, denk ik dan voor Union. Want zondag spelen ze ook die superbelangrijke match tegen de nummer 1 op dit moment. En dat is natuurlijk Club Brugge. En dan kunnen we denk ik direct ook doorscrollen naar het WK voetbal. Het is heel veel voetbalnieuws op deze vrijdagochtend. Het gaat er natuurlijk sneller zijn dan je denkt. En ze gaan het ook mega groot aanpakken. Want ze hebben laten weten dat er echt zo een soort van feest komt in halftime style. Het wordt een grote show met BTS, met Madonna en ook met Shakira. En Shakira die heeft trouwens vandaag ook nog eens het officiële WK-anthem uitgebracht samen met de Burna Boy. Geen wakka wakka, maar wel dai dai. Gaan we waarschijnlijk volle bak meezingen tijdens het WK. En wie van onze rode duivels nu effectief naar de Verenigde Staten, naar Canada en Mexico gaan? Dat komen we vandaag trouwens ook te weten. Want dan is er die effectieve selectie. De grote finale lijst van Rudy Garcia, de bondscoach, die hij hopelijk al heeft afgemaakt.

Dag, doe je met Lost Frequencies. Like I Love You. En M&M Throwback uiteraard. Geen Sander, Imaan en Maureen. Die zijn er maandag terug bij, geen paniek. Nu dus wakker worden met de leukste songs van vroeger. Ook nog altijd tickets

0: M&M. Ziet je daar, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
1: Hoe weten ze dat er niet instort?
0: Dat is goed vastgezet, hè?
1: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
0: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
1: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
0: Ja.
2: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Beeld.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Jasmin van den Boogaarden, een Engelse met Belgische roots, mogen zeer trots op zijn. Wordt 30 jaar vandaag en die Wings terug super populair op TikTok. M&M, goedemorgen. Maar de populairste app van deze ochtend, dat is denk ik de app van M&M, want amai, hier is heel veel volk aanwezig. Dikke merci voor jouw berichtje. Chris Verboven bijvoorbeeld, die stuurt: wij zijn wakker omdat we met jou willen wakker worden. Lees, we moeten werken vandaag. Erika de Busser, die stuurde: hier geen verlengd weekend. Het is ook met het uitzicht op de vrachtwagen. Kelly de Valk, laatste nacht gewerkt op de kinderafdeling in het ziekenhuis en nu onderweg naar huis. Jonas Lux, die laat dat weer weten. Wakker met de kleinste man in huis sinds 6:30. Debbie Winters, dat is ook goed hoor. Goedemorgen Evelien, wij zijn onderweg naar Disneyland. Groetjes Debbie, Joch en Louis. En dan is er ook nog Jentel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Jentel Verhasselt uit Mechelen. Jentel, jij bent opgestaan en je hebt een plan.
1: Ja, ik ben naar de bakker geweest voor een ontbijt voor mijn man, omdat wij vandaag 7 jaar samen zijn.
0: Wow. Dat is sneaky en schattig tegelijk, lieve Jentel. Nog altijd content na 7 jaar?
1: Ja. Okay. Volgende maand zijn we 2 jaar getrouwd ook. Dat komt
0: allemaal in orde. Een mooie feestdag vandaag op deze brugdag. Wat heb je besteld bij de bakker? Dat is ook altijd belangrijk.
1: Chocoladekoeken met crème in.
0: Ja, maar ja, als hij dat lekker vindt. Voilà. En alles,
1: ja, ik heb ook nog eclairetjes bij voor onze kindjes. We hebben 4 kindjes, dus...
0: Oeh, amai. Alright. Niet stilgezeten in die 7 jaar, lieve Jentel.
1: Nee.
0: Maar dan vraag ik me af, als je daar met 5 man nog thuis bent, heeft niemand jou gehoord?
1: Nee, maar ik kan ook wel heel stil zijn. ik weet niet of dat door het feit komt dat allemaal jongens zijn, dat die misschien beter doorslapen, maar...
0: Amai. Amai, Jentel, met 5 mannen in huis. Dat is stevig.
1: Ja.
0: Maar kijk, je gaat...
1: Ja, ben daar in de minderheid. Nee,
0: maar je hebt wel de beste plannen op deze brugdag.
1: Ja, dat wel.
0: Dat wel.
1: We gaan er een mooie dag van maken.
0: Dat gaat daar helemaal in orde komen. Jentel, ik zou zeggen, heel veel succes met ook Sneaky terug in huis te komen. Met het daar stil te houden. En geniet ervan, hè, samen.
1: Dank je wel.

0: Sweet Dreams, Eurythmics. Tot maandagochtend wordt er gewerkt op het vierarme kruispunt in Tervuren. Dat zorgt voor problemen van op de binnenring rond Brussel. Dat kan de afrit naar Tervuren daar niet nemen. Omrijden kan je wel via de Groenendaal en de Buitenring. En vanuit Brussel of Tervuren kan je de oprit naar de binnenring ook niet gebruiken. Daar moet je omrijden via de Buitenring en Zaventem.
1: M&M Throwback.
0: Ik was daarnet door de online nieuwswebsites even aan het gaan. En als er iemand is op deze wereld waar ik op dit moment geen ambras mee wil, dan is het echt wel Dua Lipa. Want ze heeft een rechtszaak aangespannen tegen het grote bedrijf Samsung. En dat zou komen omdat haar gezicht is gebruikt om televisies te verkopen, om reclame te maken, mensen te lokken en een tv te kopen. Maar het zou allemaal gebeurd zijn zonder haar toestemming. En wat vraagt ze nu? Ja, dat is wel pittig hoor. $15 miljoen. Ja, ik ben zeer benieuwd of ze dat effectief gaat winnen. Het is geen katje om zonder handschoenen vast te pakken.

0: En dat vieren we extra hard met het M&M Throwback Ticket Weekend. De tweede editie. En dit keer kan je tickets winnen voor Nio en Aiken. Die staan nu zondag al in de Avanzone. En Florida die komt nog eens dinsdag 26 mei naar Vorst Nationaal. Zeer belangrijk om de focus te houden. Niet alleen morgen, overmorgen, maar ook deze ochtend tot 10 uur. Want als je een song hoort passeren van Nio, van Aiken, van Florida, dan is het zeer belangrijk om die artiest ook door te sturen in de app van M&M. En wie weet ga je dan nog last minute naar die concerten dankzij M&M uiteraard. Dus scherp blijven luisteren en wie weet vertrek jij nog naar de grootste throwback artiesten. M&M Throwback Takeover. Het kan tactisch zijn, hè? Als je nu een song doorstuurt van Nio of Aiken of Florida, wie weet lukt het dan wel, want dit is Throwback Takeover. Vlak voor 8 uur krijg jij de kans om nog een zeer goede song van vroeger in de playlist te duwen. Jouw suggestie. Altijd leuk en zeker op een vrijdagochtend. Dus laat maar komen. Denk maar eens na. Het mag uit de 70s, de 80s, de 90s, de nillies, de teens zijn. Jij hebt het vast. Jij beslist. En je bewijst vooral door een titel en een artiest. Laat maar komen in de app van M&M.
1: Florida komt terug. Na meer dan 10 jaar brengt hij zijn wereldhits naar Vorst Nationaal. Feest mee met Florida op 6.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woning...

verzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. Wow. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: En dat is het ultieme moment om met een aansteker of met de gsm van links naar rechts te zwaaien. Dat doe je met Milk Inc. en Forever op jouw vrijdagochtend. 8:12. We zitten los met de brugdag. M&M. M&M Throwback. Maar geen paniek, want de app van VRT Max staat gelukkig niet stil. En er is opnieuw een update van de podcast 22 minuten stomme vragen. Die garantie heb je op vrijdag. De podcast natuurlijk van onze M&M ochtendshow met Sander, Maureen en Imaan. Die, je raadt het nooit, 22 minuten lang stomme vragen stellen aan een bekende Vlaming. En deze week is het de beurt aan thuisacteur Pepijn Huisman. Veel vragen die passeren. Bijvoorbeeld, zit je op dating apps? Waar moet jij heel hard om lachen? En dat is ook nog een goeie. Wat is het gekste dat je ooit hebt moeten doen op de kunstschool?
1: Ik weet nog, een van de eerste oefeningen was dat we de ruimte moesten binnenstappen en zeggen, ik ben... En dan uw naam. En we moesten dat steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw doen. Mm-hmm. Dus dat zijn zo van die absurde oefeningen. We hebben dieren nagedaan op het kask. Ook heel vaak dingen met heel fysieke dingen. Emoties uitbeelden. Dus zo woede of verdriet of rouw proberen fysiek uitbeelden. Dus dat zijn wel dingen die in dat ding passen. Maar ik zag dus onlangs zo'n video van iemand die met zo lamp. I'm a lamp. This is what art school looks like. En ik moest wel zeggen, het komt wel heel dicht bij een bepaalde vorm van realiteit.
0: Pepijn Huisman. Te vinden in de app van VRT Max. Als je doorklikt natuurlijk op de podcast 22 minuten.

0: heerlijke Mika en Grace Kelly.
1: Throwback Takeover.
0: En heel veel berichtjes met heel veel leuke songs die zijn doorgestuurd. Ook door Kimberly. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kimberly Wollegem, 29 jaar uit Maldegem. En je hebt een fantastische throwback song doorgestuurd. Demi Lovato met Heart Attack. Hoe kom je daarbij?
2: Omdat ik hier een grote fan ben.
0: Heb je haar ooit al live gezien, Kimberly?
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Maar gaat het er ooit nog van komen, denk je?
2: Hopelijk wel, hè.
0: Ik ga keihard mee voor je duimen, lieve Kimberly. Vertel eens, wat brengt de vrijdag voor jou vandaag?
2: Werkdag. Ik werk bij familiehulp, dus ik heb een aantal plantjes vandaag.
0: Lieve Kimberly, ik ga jou met heel veel succes en veel plezier richting die vrijdag sturen. En ook met Demi Lovato en Heart Attack natuurlijk. Succes vandaag.
2: Oké, dankjewel.
1: M&M Throwback.

0: Uitstekende keuze van Kimberly hier in M&M Throwback. Nog eens uit de teens en de type teens ook. Demi Lovato met Heart Attack.
1: Vanavond op VRT1.
2: U bent vast op de hoogte dat vanochtend Mike Albers en Isabel Sanchez geliquideerd zijn.
3: Goh.
2: Dus, waar was u vanochtend tussen 5 en 6?
1: Op VRT1 krijgen de flikken van Maastricht te maken met een afrekening. Op VRT Canvas daagt McRae een moordenaar uit en dat is niet zonder gevaar. En op VRT Max kan je nu de tweede aflevering van de Michael Jackson story zien. Alvast veel kijkplezier.
4: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
5: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
6: Met mij, Lieven Scheren.
5: En met mij, Hetty Halsmoortel.
4: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
7: Op Domein Tuijenbroek.
4: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
13: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
14: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
15: Steeds meer beschermde natuur wordt illegaal vernietigd. Vorig jaar nog werden er de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gekapt zonder vergunning dan in 2019. En dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers anders willen gebruiken. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wijst erop dat er wel minder beschermd grasland vernietigd wordt, doordat er nu met satellieten wordt gecontroleerd.
16: De positieve aanpak rond de permanente graslanden, die aanpak die werkt en die willen we dus nu ook toepassen op de andere kleine landschapselementen die wat onder druk zijn komen te staan de laatste jaren. Zoals onze hagen, houtkanten, knotbomen, om die ook meer terug te integreren in ons landschap.
15: Wie betrapt wordt, is verplicht om de schade te herstellen, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het duurt wel tientallen jaren voor een bosje of een heg dezelfde natuurwaarde heeft. Bij de verschillende ongevallen gisteren door de hagel op de E34 in Lille zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. En 1 motorrijder stierf ter plaatse en 1 van de gewonden is er nog altijd erg aan toe, maar is niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad, omdat het net hevig gehageld had, zegt de burgemeester van Lille.
17: Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
15: In de stad Nantes in Frankrijk is gisteravond een jongen van 15 doodgeschoten. En 2 andere tieners van 13 en 14 raakten gewond. En ze zijn ook alle 2 in levensgevaar. De daders die kwamen aan op een motor en sloegen dan na die schietpartij op de vlucht. Het gerecht denkt dat het een afrekening is in het drugsmilieu. Want in diezelfde wijk werd er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In Jeruzalem en Israël zijn verschillende mensen opgepakt toen ze gisteravond op straat trokken voor de vlaggenmars. Ze waren met 10.000. Met die mars viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967, waarin ook Israël de westelijke Jordaan-oever veroverde. In de Palestijnse gebieden herdenken ze dan vandaag weer de periode in 1948, toen ze hun huis werden uitgedreven toen Israël werd gevormd. En ook vandaag is dat nog bittere realiteit, zegt Inge Franke, want zij is in Israël.
18: Als we het dan hebben over Jeruzalem, zijn er toch veel mensen die zich heel veel zorgen maken, omdat er hoe langer, hoe meer Palestijnen verdreven worden uit Oost-Jeruzalem, waar je ook een politieke agenda ziet van een wil om Jeruzalem, ja, daar een Joodse stad van te maken. En dat zien we hier echt elke dag gebeuren met verdrijving van Palestijnen.
15: En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteravond kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. Maar ook Oekraïne, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije en Roemenië. Onze Isila met haar nummer Dancing on the Ice kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Die vindt zaterdag plaats in Wenen. Het is eerst nog zonnig, daarna meer wolken met ook buien. Het is wel nog altijd fris vandaag, hoog 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig, maar wordt het wel steeds warmer. M&M.
1: Evelien de Bakker.
0: Met nog altijd tickets voor Nio en Aiken en Florida in het M&M Throwback Ticket Weekend. Dat is voor straks. Eerst DNCE.

belangrijk om de focus hoog te houden, ook op deze brugdag. Want als je een song hoort van Neo, Aiken of Florida, dan ga je misschien wel naar hun concert. Gewoon de artiest dan doorsturen die je hoort. En dan zijn die twee plekjes misschien wel voor jou. En het kan elk moment gebeuren. Pump up the jam, pump it up. While your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: en met een throwback ticket weekend. Dus je kan nog last minute naar Nio en Aiken gaan. Die komen samen naar de AFAS Dome, nu zondag al. En Flo-Rida, die is er ook bij op dinsdag 26 mei in Vors Nationaal. Als je een van die artiesten hoort, dan moet je de naam van die artiest gewoon doorsturen in de app van M&M. En wie weet win jij dan tickets. En dan... zie ik zoveel namen binnenkomen in de app van M&M. De vraag is natuurlijk, wat is de juiste? Als je een berichtje hebt gestuurd, dan zou ik mijn gsm niet te ver wegleggen.
1: Hallo, dag Gregory.
0: Hallo, goedemorgen, dag Gregory.
1: Hey. Ja, ik ben heel content.
0: Ja, maar wacht Gregory. Even wachten. Wat heb je doorgestuurd in de app van M&M?
1: Aiken. Hallo.
0: Hallo. Lieve Gregory, Aiken. Jij gaat naar Aiken.
1: Ja.
0: Ja, het was met de overtuiging, hè, lieve Gregory.
1: Ja, inderdaad.
0: Amai, maar kijk eens, je kan terug ademhalen. Wie staat er daar op de achtergrond die nog adem aan het zoeken is?
1: Mevrouwtje, ik weet dat ik al heel mijn leven heel grote fan ben van Aiken en Nio. Dus ja.
0: Oh, wauw. En nu komen ze nog eens samen naar de AFAS-dom. En jij gaat er naartoe, ja. Lieve Gregory.
1: Yes, merci. Misschien even voor een verjaardagscadeau, maar we hebben een bakkerij, dus we gaan dan niet gaan.
0: Oh, voilà.
1: We gaan nu toch gaan.
0: En nu moet je gaan, hè. Nu ga je moeten gaan. Geen excuses. Jij gaat naar Nio en Aiken. Veel plezier, Gregory.

0: momenteel bezig met zijn Japanse vaardigheden bij te scherpen. Dat is echt insane. Moet je maar eens checken online. Stromae. Het is tijd om een getal door te sturen in de app van M&M. Heel even wachten met Aiken, met Florida, met Mio. Die komen er straks sowieso nog aan, dus er zijn nog tickets in het M&M Throwback Ticket Weekend. Maar eerst mag je eens nadenken over een getal en we gaan zorgen voor een zeer goede song. Want in M&M 1000 Unlocked open ik de lijst van de M&M 1000 van vorig jaar. En jouw getal gaat ervoor zorgen dat er een fantastische song gaat uitkomen. Dus je weet niet wat er gaat komen. Maar wel een getal van 1 tot 1000 dat ervoor gaat zorgen dat er een fantastische song gaat landen. Dus jouw getal nu doorsturen in de app van M&M.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja.
7: Maar ja.
3: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja. Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Krevel.
5: Pas, shot en goal.
6: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel.

0: Het level van entertainment zit weer goed. Met Robbie Williams, Let Me Entertain You. Qua playlist is het ook dik oké. En met de M&M 1000 meer dan oké zelfs. En zeker met de verrassing die eraan komt. Want jij kiest een getal, ik check de M&M 1000 van vorig jaar. En dan weten we welke song dat eraan komt. Volgens Hassan Malfe moeten we naar de hoogste regionen.
1: 6.
0: Gaan we naar nummer 6.

0: Verbeek op je radio. En dan heb je zoiets van, Katrien Verbeek, het gaat zo meteen duidelijk worden. Nu 8:58. Goedemorgen, Yannick.
1: Hey, goedemorgen, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, steeds meer beschermde natuur op het platteland wordt illegaal vernietigd de laatste jaren. In 2025, vorig jaar dus, werden de helft meer struiken, heggen en ook bomen gekapt zonder vergunning dan in 2019. En dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers anders willen gaan gebruiken. Bij verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn uiteindelijk 12 gewonden en ook 1 dode gevallen. Dat dodelijk slachtoffer is een motorrijder van 28. En het kwam allemaal door de extreme hagelbuien toen. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival nu komende zaterdag. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer de topfavoriet Denemarken zich plaatsen, maar ook Oekraïne, Malta, Australië en ook nog een aantal anderen. Maar die hoor je straks om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Vertragen, dat doe je op de binnenring rond Brussel, tussen Wezenbeek en Tervuren. In Tervuren zijn ook de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Je moet daar omrijden via Wezenbeek en Groenendaal. M&M.
2: Goedemorgen. M&M Throwback. Evelien de Bakker. M&M.

0: was met Katrien Verbeek. En dat is natuurlijk Kate Ryan. En we zitten te wachten op Aiken Neo. En natuurlijk Florida. Kom ze snel. Het gaat sowieso voor 10 uur nog gebeuren, dus de focus zeker hoog houden. En dan gisteren, ik heb denk ik alle weersomstandigheden gezien, Sabine. Ik heb zon gezien, regen gezien, hagel. Het was pittig.
1: Ja, zeker. En het wisselvallige zal er ook vandaag nog wel in zitten, hoor. Op dit moment zijn er al buien voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen. De rest van het land grosso modo droog. En er zijn af en toe wel zonnige momenten voor de zuidoostelijke helft van het land, vooral eerst nog. Maar stilaan, vanaf het noordwesten gaan die buien over het hele land alweer schuiven. Daar kunnen een paar intensere alweer bij zitten, mogelijk met een donderslag. Tegen het einde van de dag wordt het dan droog. En worden ook de opklaringen breder. Maar we blijven dus nog altijd in die frisse lucht zitten. Straks hebben we maximaal tot 12, hooguit 13 graden. En een zwak tot matige noordwestenwind. En dan vanavond en vannacht zien we de buien verdwijnen. Klaart het op, wordt het zeer fris. Temperaturen rond of net onder het vriespunt voor de Ardennen. En voor Vlaanderen en Brussel tussen 2 en 5 graden. Dus op vele plaatsen kan het aan de grond misschien nog eventjes net lichtjes vriezen. En dan morgen een frisse start. Met zon in de loop van de dag een paar buien, minder dan vandaag en gisteren. Wel nog altijd koel, tot 13 graden. Zondag ook het wisselvallige. En alweer na de middag kunnen die buien feller worden, mogelijk met gedonder erbij. En ook begin volgende week blijft het nog wisselvallig met geregeld regen of buien. Kans op onweer wel zachter al, tegen woensdag tot 18 graden. En dan donderdag, om even mooi af te sluiten, wordt het toch redelijk zonnig en dan maximaal tot 20 graden.
0: Oh, dat is al een zeer goed uitzichtpunt. Dankjewel, Sabine, voor het positieve eindnoot.
2: Kerstdijk komt naar België met de Wild World Tour. Op 15 september in de AFAS Dome in Antwerpen.

0: samen met M&M.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: M&M.

is er hier al klaar voor het WK voetbal. Het begint te komen, hè. Donderdag 11 juli, juni liever, is er de eerste match. Dat is nog minder dan een maand. Vandaag al een stap dichter, ook voor onze Rode Duivels. Want bondscoach Rudy Garcia die gaat straks rond 20 na 1 zijn 26 spelers bekendmaken. De grote finale selectie van wie er effectief naar de Verenigde Staten, naar Canada, naar Mexico mag gaan vertrekken. Het zou redelijk zot zijn, we moeten daar heel eerlijk over zijn, dat we daar de finale gaan halen. Maar een mens mag dromen natuurlijk. En dat gaat daar sowieso met een zeer groot feest zijn. Want er is gisteren aangekondigd dat het echt ook met een grote muzikale show gaat zijn. Een beetje zoals bij de Super Bowl en die halftime show. En het zijn echt niet de minste namen die al bevestigd hebben, hoor. Want BTS gaat erbij zijn. En ook deze vrouw zorgt voor de muziek. Madonna. En ook Shakira, die trouwens vannacht eindelijk haar opvang.

Die. Gaat het een even groot succes worden als Waka Waka? Dat is ook nog een goede vraag. Veel vragen nog. En de antwoorden die krijgen we echt binnen de kortste keren. Terug naar het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika.

Dus als je Apple Music bezit, dan weet je wat je te doen staat vandaag. Lady Gaga. Niet verkeerd natuurlijk op jouw vrijdag brugdag. En ook zeker nu niet.

Silke zit vol ongeduld te wachten. En ik snap het hoor. Want je luistert naar het M&M Throwback Ticket Weekend en je kan nog altijd tickets winnen voor Nio, Aiken en Florida. Als je een song van hen hoort passeren, dan stuur je de artiest door en wie weet ga je nog naar dat concert.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Hey, goedemorgen, het is 9 uur.
4: 14 nieuws
3: met Jannik Aert.
5: West-Vlaamse Beek is zwaar vervuild. In de Westhoek is er veel giftige pesticiden terechtgekomen in de grote Kemmelbeek. De stof die daar wordt gevonden, wordt gebruikt tegen kleine wormpjes, maar is eigenlijk al enkele jaren verboden. De beek is verbonden met het IJzerbekje en dus ook met een drinkwaterproductiecentrum. En Natuurpunt vreest voor een serieuze vervuiling.
6: Het gaat over 232 microgram per liter. En er mag maximum 0,12 microgram per liter gevonden worden. Dus dat is onvoorstelbaar groot. De mensen van Inagro die het bericht gemaakt hebben, weten het aan een ongeval, dat een fles zou omgevallen zijn of bij het vullen van de sproeimachine.
5: In de Westhoek maken mensen zich wel al veel zorgen om het drinkwater, maar er zou geen gevaar zijn. De laatste 6 jaar wordt er in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd. Vorig jaar werd het er meer dan de helft struiken, heggen en ook bomen gekapt zonder vergunning dan in 2019. Dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers anders willen gaan gebruiken. Wie betrapt wordt, is ook verplicht om die schade te herstellen. Maar dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, vertelt Natuurpunt.
7: Als je dat herstelt bij het uitgraven van een poel of het aanplotten, zeker van bomen of heggen, dan duurt dat vaak jaren eer dat je dat opnieuw herstelt. En zeker als het om oude bomen of heggen gaat. Zelfs tientallen jaren of langer, omdat zeker oudere bomen en soorten een heel waardevolle kwaliteit hebben voor heel wat soorten.
5: In de stad Nantes in Frankrijk is gisteravond een jongen van 15 doodgeschoten en 2 andere tieners van 13 en 14 raakten gewond en zijn alle 2 in levensgevaar. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Het gerecht denkt dat dat een afrekening is in het drugsmilieu, want in diezelfde wijk werd er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. En ons voetbal zal vanaf volgend seizoen ook te zien zijn bij Orange. Na deals met Telenet en Proximus heeft de rechthouder DAZN nog afspraken gemaakt met Orange. Daarin zitten ook naast het Belgische voetbal enkele Europese competities en bekers. Het is eerst nog zonnig, maar stilaan meer wolken met ook vandaag nog opnieuw buien. Het is nog altijd fris ook, hooguit 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig, maar wordt het wel steeds warmer.
4: M&M.
8: Evelien de Bakker.
3: We zitten met de leukste dag van de week en

0: One Direction, best song ever. En een van die boys begint morgen aan zijn eerste van 10 concerten. In Amsterdam gaat dat gebeuren voor Harry Styles. Het is echt crazy, want de fans die zitten er al. En niet sinds vandaag.
1: We're waiting for Harry Styles. He's playing a show on Saturday. But it's Wednesday now. Yeah. We want to be at the front.
2: Ik doe het alleen voor Harry Styles. Dus, en hij komt eens in zoveel jaar komt hij. Dus dan vind ik het die paar dagen, een weekje, dat je dan even vrij neemt van werk. En dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie, ja.
0: Een Harry Styles vakantie van woensdag daar al zitten. Dat is insane, maar ook al super cool. Als je dan op die eerste rij staat, gaat wel een ervaring zijn natuurlijk. En misschien zit er ook al vol klaar voor het depot in Leuven. Want daar staat Aaron Blommaert vanavond. En dat natuurlijk op zijn grote dag. Want zijn debuutalbum is net gedropt, Oorsprong. En onze Laura Govaerts die gaat de fans alleszins al gezelschap gaan houden in de wachtrij. Dat ga je allemaal kunnen checken op onze socials.

Flo-Rida. Want die artiesten moet je natuurlijk wel horen als je daar tickets voor wil winnen. Want dit is het grote M&M Throwback Ticket Weekend. We geven elke dag tickets weg, nog tot en met zondag. Voor Nio en Aiken in de Afazoom, nu zondag ook. En Flo-Rida die is erbij in Force Nationaal op dinsdag 26 mei. De grote throwback artiesten, je moet er niks van missen dankzij M&M. Gewoon nog zeer goed blijven luisteren. Niet alleen vandaag, maar ook morgen, ook zondag. Want echt nog hopen tickets, die liggen hier klaar voor jou. Je moet gewoon in actie schieten als je een van die artiesten hoort. En dan sturen dus Nio of Aiken of Flo-Rida door, de artiest in kwestie uiteraard. En wie weet sta je dan in die specifieke zaal met dat

0: morgenavond zijn ze weer bij Dimmy en Mike. Met een Smash the House om 11 uur 's avonds. Maar nu is er blijkbaar toch een bepaalde artiest gepasseerd dat ervoor heeft gezorgd dat de app van M&M weer volledig geëxplodeerd is. En ik snap het. Want wie wil er nu niet scoren tijdens het M&M Throwback Ticket Weekend? Als je naam hebt doorgestuurd, dan hoop ik dat je gsm nu begint te trillen. Hallo?
1: Hallo, met Fien.
0: Oeh, amai, Fien. Dat was een heel kort belletje.
1: Ja.
0: Fien, jij hebt de naam doorgestuurd in de app van M&M.
1: Ja, dat klopt.
0: Welke was dat?
1: Florida.
0: Florida of Florida. Fien, jij gaat er naartoe.
1: Oh my god, stop
0: hier over. Het is helemaal binnen. Lieve Fien, jij gaat naar Florida.
1: Oh my god, dank u.
0: Dan is je jongere zelf volledig terug tegengekomen natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ah,
0: het wordt waanzinnig. Het wordt superplezant. En Fien, jij gaat erbij zijn bij Florida. Het maakt niet uit. Jij gaat er naartoe. Veel plezier.
1: Oh, dankjewel.

0: geen paniek. Er zijn nog altijd tickets voor Aiken, voor Nio, voor Florida. In het M&M Throwback Ticket Weekend. Gewoon morgen nog luisteren, overmorgen nog luisteren. Nog kansen met hopen. Dus dat komt helemaal goed.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

verschillende berichten die online komen. Something exciting is coming. It's finally happening. If I stand or if I fall. En het laatste filmpje was met Danny die een krant neemt met breaking news. Misschien nieuwe muziek van The Script. Misschien een nieuw concert. Wie weet wat gaat er komen. We gaan het in de gaten houden. Voorlopig moeten we het nu doen met deze break even.

Ik weet niet of je je eigen Spotify Wrapped 2.0 al hebt gecheckt. Dat is speciaal voor de 20ste verjaardag van Spotify. En dan kan je bijvoorbeeld zien wat jouw eerste song was dat je ooit op Spotify hebt opgezet. Bij mij was dat Avicii and the Nights. En natuurlijk ook wie je favoriete artiest is aller tijden. Bij mij The Script. Dus ik zit wel te wachten op nieuwe muziek bijvoorbeeld. Nu nog even doen met deze break-even. Zometeen 10 tot 10. Maar eerst naar de buitenring rond Gent, want daar is net voor Zwijnaarden een probleem door een ongeval. Je komt dat daartegen richting Merelbeke. M&M. Een half uur lang terug naar het leukste 10 jaar van ons leven misschien. 2010 tot eind 2019. Met nu deze vergeten parel van Macklemore, Ryan Lewis. Evelien de Bakker. I went to the moped store, what's uppers? The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real, chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on

deep dive collectie van M&M R&B Beats. Dat is 20 minuten lang alleen maar het beste in de mix van die bepaalde artiest en alles wat je nog niet wist. Dus Macklemore, Ryan Lewis, die zijn daar terug te vinden. Maar ook... Macklemore, Ryan Lewis, ook terug te vinden in de deep dive collectie van M&M R&B Beats. Dat is 20 minuten lang alleen maar het beste in de mix van die bepaalde

0: Wordt 42 jaar vandaag.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl.

Als je de teens een beetje bewust hebt meegemaakt, dan ken je uiteraard Ben Howard en The Fear. Berichtje van Laura, ze stuurt. Ja, jullie demotiveren ons een beetje. We horen hier heel de tijd brugdag. Wij krijgen nooit een brugdag en we moeten werken vandaag. Laura, we've got you. Je bent niet de enige. Ook nog een berichtje van Pascal Kloek. Bij Wienerberg Beersen is het ook een werkendag vandaag. En Matthias die zit ook helemaal klaar in de vrachtwagen om te vertrekken. Heel veel succes als je daar moet werken. Nu met Sigala. Goedemorgen.

Charlie Brown. Heel leuk berichtje van Vincent Leenaerts uit Schoten in de app van M&M. Zoontje Dilano, die heeft vrij vandaag, maar papa moet werken. Dus dan lossen we het zo op en zitten we vandaag samen in de vrachtwagen. Het is ook met een foto met een dikke duim erbij en lachende gezichten. Dat is zeer leuk om te zien. Brahim, die is er straks voor jou vanaf 10 uur, vanaf 1 uur. Fabian Hermans, om je gezelschap te houden. Dit is er nog eentje hier in 10 tot 10. Sigma, Nobody to Love.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
7: Get net feest met Like Me.
8: Tijd om te leven.
9: Wij komen.
10: Daar is het hemelvaartweekend. Naar Plopsaland te pannen.
9: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
8: Want ik ben Like Me.
9: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
8: Tot dan.
9: Van 14 tot en met 17 mei.
8: Want ik ben
9: meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
14: Heel goedemorgen, het is 10 uur.
15: 14 uur.
14: En dit is Yannick Aerts.
16: Veel werklozen willen een knelpuntberoep doen. In december waren er zo'n 24.000 werkloze Belgen ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. En dat is een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar nog startte met zo'n opleiding, behoudt zijn uitkering zolang die opleiding loopt. In de Westhoek is er veel giftige pesticiden terechtgekomen in de grote Kemmelbeek. De stof die wordt gebruikt tegen kleine wormpjes, maar is eigenlijk al enkele jaren verboden. De beek is verbonden met het IJzerbek en dus ook met een drinkwaterproductiecentrum. De boeren in de regio zijn op de hoogte gebracht, maar dit kan echt niet, zegt de stad Yper.
17: Samen met de provincie hebben we direct geopteerd om een bericht naar alle landbouwers uit te sturen om echt erop te wijzen dat dit niet kan. Het is immers een product die enkele jaren al uit de markt is, omwille van de schadelijkheid op bodemleven en op waterleven. Dit kan echt niet, dit moet stoppen.
16: In de Westhoek maken mensen zich al veel zorgen om dat drinkwater, maar er zou wel geen gevaar zijn. Het staatsbezoek van Amerikaans president Donald Trump aan China is voorbij. Hij is weer onderweg naar de VS. De voorbije 2 dagen sprak Trump met de Chinese president Xi Jinping over andere de oorlog in het Midden-Oosten, de handel en de situatie in Taiwan. China-kenner Veerle de Vos vertelt hoe die gesprekken verliepen.
18: Trump zelf heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing.
16: Engels voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien bij Orange. Na deals met Telenet en Proximus heeft de rechterhouder DAZN ook afspraken gemaakt met Orange. Daarin zitten naast het Belgische voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Het is stilaan bewolkter aan het worden met opnieuw wel buien vandaag. En het is altijd nog altijd frits, hooguit 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig, maar wel steeds warmer.
15: M&M.
14: Vrienden, goedemorgen. Geniet je van een verlengd weekend? Ja, dubbel en dik genieten. Ben je aan het werk? Ja, dan help ik je met heel veel muziek.

I just might. Het afdekzeil van het zwembad wordt hier proper gemaakt, stuurt Ellen Aarts in de M&M-app met uiteraard goede muziek. Ah ja, Ellen, daar zorg ik voor. Ook voor de housewarming opruim voor nu zondag bij Noëlla. Komt helemaal goed met Olivia Dean, eerste Imagine Dragons.

0: Fall in Love van Olivia Dean staat op nummer 1 in de M&M 50. Make it so easy
1: to fall in love. Wie wordt het morgen? Stem nu op jouw favoriete hit voor de

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: from Desire.
1: M&M.
0: Ah, heerlijk, al die goede muziek. Florence and the Machine staan voor je klaar. Spectrum, Calvin Harris remix, Max and Andy Grammer. Maar eerst deze van Teddy Swims.

Lotte, de app van M&M is al aan het wegdromen. Zomer 2026, midden in de zomervakantie. Jawel. Eindelijk, Calvin Harris op Tomorrowland. Dat gaat iets worden. Hij zorgde voor de remix van deze Florence and the Machine Spectrum. Intussen is onze Steven van Orelbeek uit Oudenaarde in de M&M-app en vooral daarbuiten heel goed bezig. Een zwembad volledig aan het aanleggen. Nog 2 weken en dan de beton voor de funderingen. Nu installatie aan het fixen. Vriend, echt waar, respect, man. Al dat harde werk op deze vrijdag voormiddag, dat verdient veel muziek. Johan maakt zich wel nog een beetje zorgen over die donderwolk. Al ja, die donkere wolk boven zich op het terras. Maar geen zorgen. Zometeen blazen we dat weg met Shakira's Zoo. En Hozier, Too Sweet, staat ook voor je klaar. Eerst naar de weg. Bindering rond Brussel, daar vertraag je tussen Wezenbeek en Tervuren. In Tervuren zijn de af- en oprit afgesloten. Je kan omrijden via Wezenbeek of Groenendaal. En ook elders op de snelwegen nog wat kleine vertragingen.

0: op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
1: Met Omdat het kan en Everdrop.
0: Andro Medic, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
1: Tickets via fantasiafestival.be.
0: Samen

0: alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja!
5: Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja! Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank.

Heel wat boys op weg naar Nederland om stukken te gaan halen voor de rallywagen, zegt onze vriend Jan uit Roeselare. En dan nog even een tussenstopje in Roermond met de Copains. Hey, geniet er dan van, vrienden. Ik zorg voor goede muziek, zoals beloofd. Nu van Eminem, The Real Slim Shady.

Shepherd, Learning to Fly. Hij is nog niet aan het vliegen, maar wel aan het sporten. Lea Geens uit Antwerpen, die stuurt die sportsessie van mij. Die gaat eens zo vlot met al deze geweldige muziek. Merci. Nee, Lea, jij merci om te luisteren. En geniet nu van A-Lock en Khalid.

0: Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaken met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
7: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Goedemorgen, het is 11 uur.
11: 14 uur.
10: Dit is Yannick Aerts.
12: Veel werklozen willen een knelpunt beroep doen. In december vorig jaar hebben zo'n 24.000 werkloze Belgen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor. In Vlaanderen liggen die cijfers wel een pak lager dan in de rest van het land. Sinds dit jaar heeft iemand die werkloos is maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar nog startte met een opleiding, behoudt zijn uitkering zolang die opleiding loopt. Maar de VDAB zegt wel dat ze strikt controleert wie zo'n opleiding mag en kan volgen.
13: Wel, in Vlaanderen is er voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
12: Na de bekerfinale van gistermiddag tussen Union en Anderlecht zijn zo'n 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Naast die zitjes is er ook schade op andere plaatsen in het stadion. De stad Brussel zal nu berekenen wat de herstellingen hen zullen kosten en de rekening wordt naar de verantwoordelijke club gestuurd. Anderlecht verloor de bekerfinale gisteren met 3-1 van Union. In de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij een duikongeluk. Dat gebeurde toen ze 50 meter diepe grotten wilden verkennen. En dat is een diepte waar normaal gezien enkel professionele duikers komen, zegt duiker Steve.
14: 50 meter is extreem diep, zeker voor sportduikers. Sportduikers hebben daar in feite niks te zoeken. Dus je moet al voor 50 meter te duiken, moet je al speciale apparatuur hebben. In feite heeft de sportduiker niks te zoeken onder de 40 meter.
12: Op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florin Caspar het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Ze was 700ste van een seconde sneller dan de vorige beste tijd, die ook al op haar naam stond. Op de 100 meter vlinderslag plaatste Roos van Otterdijk zich voor het EK van deze zomer in Parijs. Ze was in de reeks ruim een halve seconde sneller dan de limiettijd. We krijgen steeds meer wolken, met in de loop van de dag ook opnieuw buien. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Ook de volgende dagen blijft het nog wisselvallig, maar wordt het wel steeds warmer.
10: Bij alles wat je vandaag aan het ondernemen bent, daarbij zorg ik voor een soundtrack. Last Frequencies, maar is Damiana...

so much beauty around us. Last Frequency. Blijft goed, hè, jongens toch. Eleonore is 14 jaar in de M&M-app stuurt... zodat ze geniet van een welverdiend verlengd weekend. Zou wel zijn, welverdiende Eleonore. Straks op bezoek aan zee bij oma en opa. Hé, hey, als je daar dan toch bent, pak je camera erbij... en maak een fotootje, net zoals Ed Sheeran nu gaat doen. M&M. Loving can hurt sometimes.

0: waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

In Your Eyes. Robin Schulz en Alida. In de app van M&M berichtje van Brinda. Die gaat vanavond naar het concert van Bluff in het Chassé Theater. Veel plezier daar. En Liene van Sip, het Herentals, laat weten dat ze voor de 6e keer naar Michael de film in de cinema gaat. Mensen denken dat ik volledig gek ben. Liene, ik denk dat ook. Jij bent gek, maar dan van Michael Jackson. And that's a good thing. Hey, geniet van de film. En nu van Wannabe Star in Sam.

groetjes aan de collega's van onze vriend Michiel in de app van M&M en over collega's gesproken. Stefanie Domt uit Zulte zit tussen de regendruppels en zonneschijn door een verrassing te fixen voor een collega die op pensioen gaat. Gezellig ontbeten in de buitenlucht. En ik zie het met de foto erbij. Ondanks de regen, toch 4 zonnetjes te zien op die foto. Hey, geniet er daarvan, vrienden. Zometeen Rihanna, Only Girl in the World en Cameron Whitcomb. Eerst even naar de weg, want daar staat een kwartiertje file op de E40 richting kust tussen Beernem en Oostkamp. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Verder kleine vertragingen, dat is op de binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Tervuren. Af- en opritten zijn daar afgesloten door werken en omrijden kan via Wezenbeek of Groenendaal.

0: info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
9: Ik kies Unlimited Internet.
8: En 5G.
9: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Swissen staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swissen.
14: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
0: M&M. Make life sing.

geluisterd. Taste, Lara, veel succes daar. Aan studeren stuurt ze in de app van Eminem. En Michelle vanuit Denemarken ook mee aan het luisteren.

Youngblood, 5 Seconds of Summer. En dat allemaal tijdens het studeren van ons Lara Verschuren in de M&M-app. Nederlands, dat is ze aan blokken. Succes, Lara, komt helemaal goed. Nu geen Nederlands, wel in het Engels van James Hype en Miles Smith. Niall Horan, Drive Safe nu.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met de BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder. Krevel.
6: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Goedemiddag, het is 12 uur.
5: 14 uur.
10: Dit is Nicky van Driessen.
11: Het drinkwater in de Westhoek zou veilig zijn. In Reningelst in West-Vlaanderen is er veel giftige pesticiden terechtgekomen in de grote Kemmelbeek. Dat wordt al gebruikt jaren tegen kleine wormpjes daar in de landbouw, maar is ook al enkele jaren verboden. De beek is verbonden met de Blankaard waar drinkwater wordt geproduceerd. En veel mensen maken zich daar nu zorgen over, maar er is geen gevaar, zegt de watergroep.
12: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting de Blankaard en dan ook nog in ons spaarbekken. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren en we hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
11: Zo'n 24.000 werkzoekenden waren in december ingeschreven voor een opleiding naar een knelpuntsberoep, dubbel zoveel als een jaar eerder. Werklozen hebben nu nog maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar al met zo'n opleiding startte, behoudt die uitkering zolang de opleiding loopt. N-VA-fractieleider Axel Ronsen vreest dat daar misbruik van wordt gemaakt in ons land.
13: Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
11: De VDAB reageert dat er wel goede controles op zijn en de opleidingen alleen worden goedgekeurd als ze echt naar werk leiden.
14: Van de 3 opleidingsaanvragen bij wijze van spreken die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens de traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket.
11: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn staatsbezoek aan China afgerond. Trump vertrok met zijn vliegtuig, de Air Force One, na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Volgens hem was het bezoek een geweldig succes met veel handelsdeals.
15: This has been an incredible visit. We made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
11: Maar voorlopig zijn er weinig details bekend over die handelsdeals en ook over de oorlog in Iran lijkt er niet al te veel beslist te zijn. Eind september reist de Chinese president naar de VS. En op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Ze was 700ste van een seconde sneller dan het vorige record dat ook al op haar naam stond. Op de 100 meter vlinderslag plaatste Roos van Otterdijk zich voor het EK van deze zomer in Parijs. Deze namiddag nog buien. Lokaal kunnen die stevig en onweerachtig zijn. Het blijft ook fris tot 13 graden. Het weekend blijft nadien ook wisselvallig, maar tegen zondag wel een aantal graden warmer.
5: M&M.
10: En zo duiken we samen jouw vrijdagmiddag in met Somber, Homewrecker, maar eerst met Katy Perry's Firework. Hey, goedemiddag. M&M.

0: Tracker, Somber, vrienden, ik heb je nodig. Kan je de M&M-app er even bij pakken? Want...
1: M&M. Rate the song.
0: Jij bepaalt mee of we de nieuwste solo-single van Line de Douw nog even kunnen mee laten draaien hier in Rate the Song. Of of het hier en nu stopt. Heb jij dus daar volledig zelf in handen door de M&M-app erbij te pakken. En straks jouw punten op 10 te laten weten op Plankgas. Ja, nieuwste single, solo-single. Trouwens, M&M had de primeur. Vandaag is hij officieel uit. En gisteren kon je hem al spotten in Rate the Song. Ging door dus, voilà, opnieuw Line de Douw met Plankgas. En altijd goed, want artiesten van bij ons uit Gent. Je kan haar natuurlijk misschien kennen van haar hoofdrol als Jasmine en Milo. Was de reeks rond Camille. Vorig jaar nog een debuutsingle met featuring Jaap Reesema. Ja, die dus. Maar nu dus volledig solo. Zeer benieuwd hoeveel punten op 10 hij van jou krijgt en wat je ervan vindt. Laat me weten in de app van M&M bij het horen van deze Line de

0: M&M.
1: Ja. Read the song.
2: Hij mag op repeat, zegt Kim. In de app van M&M gaat voor de volle 10 op 10. Plank gas erop, zegt Antje. Steef, die gaat voor een 6 op 10. Ik word er nog niet zo gemotiveerd door. Het kan komen, Steef. Een song kan groeien. Raya vindt het een leuk lied. Stefanie is wat minder enthousiast. Vindt het net iets te druk. Dat kan. Ook Luc is nog niet helemaal mee. Joey daarentegen. 9 op 10, 10 op 10. Laat er alsjeblieft nog meer spelen, zegt Indira. Laura gaat ook voor een 10. En go, Line, zegt Emma Wijns. Als ik alles bij elkaar gooi, ja, dan zie ik het al. En het blijft helemaal binnenstromen. 8 op 10. Ja, is goed genoeg. Heel goed zelfs om door te gaan naar een volgende ronde. Rate the song. En die ronde zal volgende maandag plaatsvinden in de ochtendshow. Line de Douw met haar plankgas. Die gaat dus door hierin.

Dua Lipa. Training season. Vanavond staat hij in het depot in Leuven. Gaat er zijn debuutalbum Oorsprong, dat vandaag is gedropt, er ook gaan voorstellen. Onze Aaron Blomhardt ook big hit deze week met zijn Tranen van Goud. Krijg je zometeen na Pharrell Williams met Happy.

We gaan het weekend vieren met... Ja. The Weeknd, Save Your Tears en Bieber Rexha en Faithless, New Religion. Maar eens naar de weg. Daar een kwartiertje file rijden op de E40 richting kust van Beernum tot Oostkamp. Ruim 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2. 10 minuten erbij daar tussen Waaslandhaven-Zuid en de Tijsmanstunnel. Komt door een ongeval. Linkerrijstrook is er versperd. De binnenring rond Brussel dan. Daar komt er 20 minuten bij tussen Wezenbeek en Tervuren. Er zijn de af- en oprit afgesloten voor werken. Omrijden kan via Wezenbeek of Groenendaal. En elders nog wat lichte vertragingen.

Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Blijft ook een wondermooie song, stuurt Stefanie in de app van Eminem. Het zou wel zijn. Hall of Fame, The Script en Will I Am. En nu nog zo'n mooie song, Somebody Like You. Sometimes.

Hey vrienden, geniet nog van de vrijdag. Fijn weekend straks. En de one and only DJ Fabian Herman staat voor je klaar. Zo meteen na. Deze voor Majestic, Boney M en Rasputin.

0: Tuinkot.
1: Met mij, Lieve Scheren.
0: En met mij, Hetty Halsmoortel.
2: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
1: Op Domein Tuinbroek.
2: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Een goeiemiddag, het is 1 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Nicky van Driessen. Welke Belgen voetballen mee op het WK? Over 20 minuten maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie Rode Duivels voor het WK voetbal bekend, live in de televisiejournaals. Peter van den Bemt blikt voor ons al vooruit.
7: Grote verrassingen moeten niet verwacht worden. Garcia zal ook nu vasthouden aan de selectie die de kwalificatie heeft afgedwongen. Pakweg 21 van de 26 namen zijn eigenlijk al bekend. Voor een achttal anderen zijn het spannende uren. Wie wordt de derde doelman? Cels of Penders? Achteraan zit De Winter in de wachtkamer. Axel Witsel is er, zeker door de blessure van de Bast, haast zeker bij, waardoor het voor het middenveld mogelijk kiezen wordt tussen de grote jonge talenten De Kat en Lavia, of geen van de twee, dat kan ook. En voorin zal de pas bekeerde duivel Fernando Spardo er uiteraard zeker bij zijn en mag er mogelijk nog één extra mee van het trio Kuipers, Stassin en Gods.
5: Over een kleine 2 weken komen de Rode Duivels al bijeen voor het echte begin van de voorbereiding op het WK-voetbal. De grote vervuiling met een verboden pesticiden in Reningelst in de Westhoek in West-Vlaanderen is geen gevaar voor het drinkwater. Dat zegt de watergroep. Het vervuilde water stroomt naar de Blankaard, waar drinkwater wel wordt geproduceerd. Maar de giftige stof is dan al fel verdund en vervuild drinkwater is ook heel uitzonderlijk, klinkt het.
8: We zien toch in het verleden dat we nooit dergelijke pieken hebben gezien. Wat ons doet aannemen, ja, dat het gaat effectief om een piekvervuiling. Dus bijvoorbeeld een landbouwer, ja, die daar een tank heeft gespoeld of die een tank heeft gevuld in de onmiddellijke nabijheid van de waterloop. Dus dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste.
5: Wat de gevolgen zijn van de vervuiling voor gewassen en dieren in de regio is nog niet bekend. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn staatsbezoek aan China afgerond. Trump vertrok met zijn vliegtuig Air Force One na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Het bezoek, een geweldig succes, zegt hij, met veel handelsdeals.
9: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
5: Maar voorlopig zijn er weinig details bekend en ook over de oorlog in Iran lijkt er niet veel beslist te zijn. Eind september reist de Chinese president nog naar de Verenigde Staten. Deze namiddag krijgen we nog buien. Lokaal kunnen die stevig en onweerachtig zijn. Het blijft ook fris qua temperatuur tot 13 graden. Zaterdag en zondag blijven wisselvallig. Tegen zondag wel een paar graden warmer weer.
6: M&M.
5: Hoe dan ook is het vrijdag vandaag. Misschien wel of niet verlengd weekend. Het zijn vibes en die moeten juist zitten. Let's go!

0: Het is het einde van de wereld niet. Althans, nog niet, denk ik. Thanks to Miley Cyrus. Toe verlengd weekend or not toe verlengd weekend? Dat is de vraag.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: En bij Nelle uit Oud Turnhout was het zelfs al met de wedding bells. Want die stuurt dat hij net van een trouw komt. En vraagt of ik even gelukkige trouw kan zeggen. Kautar en Milan. En het gaat hier niet over Kautar Elalouche, maar over een andere Kautar. Normaal gezien, anders ben ik niet uitgenodigd. Maar dat is helemaal oké. Geniet jij van die mooie brug die al heel wat mensen maken dit weekend? Of is het voor jou ook gewoon een gewone vrijdag? Kan zeker. Dan ben je waarschijnlijk aan het aftellen naar dat weekend. In ieder geval heb je mij als compagnon doorheen die laatste uurtjes richting dat weekend. Richting nu die vrijdagavond, nu vooral met of zonder friet, met of zonder mayonaise. Zometeen Cyril met Stumbling In. Maar eerst een klein streepje Kaiser's Chiefs on top met Ruby. Stuur gerust in die app van M&M.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Kidnet komt naar je toe met Kidnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Kidnet Band, Waiko en DJ Kidnet. Kidnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: M&M.

Mimi Webb is Good Without. Als je vandaag in Arnhem in Nederland zou zijn, ben je daar misschien wel voor het concert van Suzanne en Freek, want die staan daar 10 keer in de Gelre Dome in Arnhem. Daar hebben echt al grote sterren gestaan. De eerste die daar ooit stonden waren trouwens de Spice Girls, dan ook de Backstreet Boys, dan heeft U2 daar nog gestaan, Justin Timberlake, Metallica, Madonna, Celine Dion, noem maar op, bijna iedereen eigenlijk, heel de bende. Maar nu dus Suzanne en Freek voor 10 optredens. Ze doen het blijkbaar heel goed samen. Het kindje slaapt ook heel goed. Dus het gaat eigenlijk geweldig. Binnenkort in juni zijn ze ook op Live is Live in Antwerpen. Maar nu op M&M met halverwege Suzanne en Freek. M&M.

Bruno Mars, 24 Karat Magic. Ondertussen is het al 2:30 geworden. Naar Antwerpen, meer dan een half uur erbij op de E313 vanaf Ranst. Door een ongeval op de rechterrijstrook in Antwerpen-Oost. En 10 minuten op de E34 van Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring dan, richting Stabroek. Op de R2 is er 3 kwartier file rijden tussen Beveren en de Tijsmanstunnel. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd. En richting Nederland sta je een half uur vast tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E429 van Doornik naar Brussel. 20 minuten tussen Halle Centrum en de aansluiting met de ring na een ongeval. En de politie meldt een ongeval op de E40 richting Duinkerke. Aan de oprit Gistel is de linkerrijstrook versperd. Goed voor een 10 minuten file. En op andere plaatsen blijft de vertragingen gelukkig maar een beetje beperkt.

0: Kygo, Khaled en Griffin. Wat je plannen deze zondag ook zouden mogen zijn, je kan ze afzeggen.
1: Pommelien Thijs live.
0: Want misschien was je er, net zoals ik, ook niet bij in de AFAS Dome. De geweldige concertreeks van Pommelien Thijs. Ik heb toen wel mee kunnen luisteren hier op M&M samen met Alexandra Gazzina. Maar amai, wat was me dat. Het klonk al heel erg goed, maar nu kan je er ook een beeld bij plakken. Want vanaf deze zondag is het live op VRT1 en VRT Max ook. En dat klinkt en gaat een beetje zo aanvoelen.

Wat een rit. Maar dan nu met beeld en alle gevoelens erbij. Deze zondag dus. Op VRT Max en VRT 1. Ook met Mo, die was er ook. Met het midden.

0: Shot and Go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: De Feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Iedereen gaat over. Tickets en info door een roosje.live. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro.

Wat een gekke geluiden eigenlijk. In die Black Eyed Peas song. Boom boom pow. Blijft wel een vibe, though. Af en toe een taalfoutje maken. Kan wel eens gebeuren. Zelfs bij Roxy Dekker in haar nieuwste song. Wat die taalfout is, ontdek je zo meteen. Maar eerst je even nog opnieuw jong voelen. En dat is een van de specialiteiten van DJ Licious en Milo. Met ja, Forever Young.

0: met Magnetic. Oeh, en dan dat flirtende pianootje erbij. Ah, love it. Een klein foutje maken kan wel eens gebeuren. Ook in je nieuwe song. Zoals bij Roxy Dekker bracht deze vrijdag samen met Kevin deze song uit. En op TikTok vinden ze het leuk, maar denken wel van, klopt het helemaal, Roxy?
1: Nieuwe nummer, hè? Honestly love it, maar er zit zo'n spelfout in. Het is geen spelfout, een grammaticale fout. Want ze zegt, en ik besef mij... Maar schat, besef mij bestaat helemaal niet. Het is ik besef of ik realiseer mij.
0: Ja, ik besef mij. Het is inderdaad niet helemaal juist. Maar kijk, we love Roxy Dekker. En deze klopt grammaticaal normaal wel bijna. Of toch helemaal. Sugar Daddy.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
3: Allee, tot straks, hè, mama.
2: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee, nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: En goedemiddag, het is 2:00.
8: VRT Nieuws.
7: Met Nicky van Driessen.
9: Alzheimer kan eenvoudiger vastgesteld worden. Voor het eerst zijn in Europa twee bloedtesten goedgekeurd om de ziekte van Alzheimer vast te stellen, dat schrijft de krant De Standaard. Die bloedtesten zijn sneller en goedkoper dan de huidige testen om mensen met beginnende geheugenklachten goed te kunnen opsporen. Het is dus heel goed nieuws, zegt neuroloog Sebastian Engelborgs van het UZ Brussel.
10: Dit is een gamechanger, want we gaan voor een deel van de mensen op die manier een diagnose kunnen stellen na het doen van een neuropsychologisch onderzoek. En bij een deel van de mensen gaan we op die manier ook een rug of een amyloïd PET scan kunnen vervangen door deze bloedtest. Dus een stuk toegankelijker en ook goedkoper dan de standaardonderzoeken die we nu gebruiken.
9: In ons land leven zo'n 150.000 mensen met de ziekte van Alzheimer.
11: Kapitein Yuri Tielemans, Hans Van Aken en Axel Witsel.
9: Bondscoach Rudy Garcia heeft bekendgemaakt zo pas wie mee mag met de Rode Duivels naar het WK voetbal. De meest opvallende naam is die van Matias Fernandes Pardo, de spits van 21 van Lille, koos op de valreep voor de Belgische ploeg en niet voor Spanje en mag al meteen mee naar het WK. Voorin is er geen plek voor Luis Openda. Op het middenveld kiest Garcia dus voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij jongeren als Slavia en de Kat thuis. Ook bij de doelmannen moest een harde keuze gemaakt worden, zegt Peter van den Bem.
12: Anders dan zo ongeveer alle voorbije toernooien gaan er geen 4, maar wel maar 3 doelmannen mee. En Thibaut Courtois is natuurlijk de nummer 1. Senne Lammers is duidelijk de nummer 2. Mike Penders zit in de selectie. En Mats Sels, die veel heeft gespeeld de voorbije jaren, omdat Thibaut Courtois geblesseerd was of niet wilde spelen, omdat Kasteels niet fit was en die het heel erg goed heeft gedaan. Hij moet thuis blijven. Dat zijn de harde wetten van de topsport.
9: De volledige selectie vind je op VRT Nieuws en Sporza. En vanaf de zomervakantie zullen ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen videoconsultaties kunnen doen. Als patiënt kun je daar dan zelf voor kiezen. Zo kun je toch geholpen worden als je bijvoorbeeld een drukke agenda hebt of je moeilijk jezelf kan verplaatsen. Bij dokters zijn teleconsultaties nu al mogelijk. Bij kinesisten en vroedvrouwen kan het vanaf 1 juli. Bij logopedisten vanaf 1 augustus. En dan nog het weer. Deze namiddag zijn er nog altijd buien. Lokaal kunnen die best stevig en onweerachtig zijn. Het blijft ook fris tot 13 graden. Het weekend blijft nadien wisselvallig. Tegen zondag halen we wel zo'n 15 à 16 graden.
8: M&M.
7: Ik ga je niet teleurstellen deze namiddag, want zometeen brengt Olivia Dien de zon terug. Maar eerst de Chainsmokers met Don't Let Me Down.

Miss Olivia Dean. The woman you are. Is nog maar net in Vorst in Brussel en ik heb het weer gemist. Maar dat is oké, ze komt ooit nog wel eens terug naar België. Ik voel het. Bon, vandaag 8:08 op deze mooie vrijdag. Ik vind het ook echt zo'n dag voor als je de brug maakt om eens op bezoek te gaan. Bezoek te gaan bij een grootouder, misschien een goede vriend. Koffietje te drinken, een stukje taart te eten. Dat is hoe het voelt vandaag, vind ik. Dus wie zet hier de koffie? Wie snijdt de taart aan? Ik zorg sowieso voor de muziek. Zometeen Goldband met Noodgeval, maar eerst I Ain't Worried van One Republic.

0: met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
1: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
6: JBC!
5: Voorwaarden op jbc.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Miles Away van Offenbach. Ik denk dat jij het kan gebruiken. Ik denk het wel echt. Je gaat het nodig hebben. Ik heb het over een beetje Natalia in jouw dag steken. Een beetje een punch geven, een kick. Om te zeggen van, let's go. Alles wat mij nog te wachten staat, ik kan het aan. En dat met I've Only Begun to Fight. Van ons Natalia.

Energy en Laura Tesoro. Die bonken het helemaal op gang, want het is ondertussen bijna 2:30. En naar Antwerpen vertraag je een kwartier op de E313 vanaf Ranst, op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost, op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen Oost, richting Gent dan 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost, door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen, door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook en op andere plaatsen blijven de vertragingen gelukkig maar beperkt.

0: Instagram van Dimitri Vegas en Like Mike. Af en toe is goed lachen, het kan deugd doen. Net zoals bij Pepijn Huisman, die je misschien wel kent uit het Thuis. Die speelt daar Andreas. Die zat bij 22 minuten stomme vragen. Kan je helemaal herbeluisteren op VRT Max. En ze hadden het over lachen.
1: Vrienden die grappige dingen doen. Sketches, slapstick.
2: Oh, ik ben... Slapstick?
1: Hou wel van slapstick ook.
2: In films ook of gewoon in het echte leven?
1: Oh, vooral in het echte leven. Hmm. Zo slapstick, zo mensen die zo goed stuntelig zijn of zo. Zo de simpele dingen of zo. Het steeds opnieuw falen van een personage die heel graag iets wil of een persoon die iets wil doen. En slapstick echt.
0: Heel de aflevering staat dus op VRT Max, maar waar kan jij echt kapot van gaan? Waar kan je echt van neervallen, van het lachen, echt in je broek van doen? Laat het eens weten in die app van M&M. Wat is jouw humor? Ik ben benieuwd. Wat maakt jou drop dead? Door Olivia Rodrigo.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi.
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen.

Tommaso en Nate Smith met I Like It. Maar wat vind jij leuk als het over humor gaat en lachen? Want daarover hadden ze het in 22 minuten stomme vragen met Pepijn Huismans. Kan je helemaal herbeluisteren op VRT Max. Wat er grappig is. Ik zelf, ja, ik heb denk ik wel humor, dat mag ik wel zeggen. Maar ik kijk heel graag zo naar die

0: Sitcoms, zo van die series vind ik heel grappig altijd als ik zo Parks and Recreation, The Office. Maar Sven, hallokes.
1: Hey, hallo.
0: Hey Sven, jij hebt ook een zekere vorm van humor, hè? Iets wat je heel, heel grappig vindt.
1: Ja, klopt.
0: En wat is dat dan?
1: Ik vroeg heel graag naar Gaston en Leo.
0: Gaston en Leo, eigenlijk, dat was ook een beetje slapstick, hè, soms?
1: Ja, dat zijn twee Belgische legendes. Dat is op Vlaamse humor, hè. Dat was geweldig. Hè.
0: Ja, ik kan me herinneren dat mijn grootouders daar ook de video van of zoiets, denk ik, van een van die shows. En zeker de sketch dat mij toch wel altijd bijblijft, is die van de ijskast of de frigo.
2: Kom maar, je moet niet twijfelen, meneer. Redeneer nou toch eens.
3: Meneer, ik redeneer, als dat lichtje er binnen blijft branden, kom maar dat aardig wat kosten aan Ellen Trick, hè.
2: Maar dat kan niet meer, want dat lichtje is hard, meneer. Als die deur open gaat getrapt, dan is de deur, is dat lichtje nooit.
0: En dan klopt die dus in die ijskast. Ja, het was een heel ding, je moest erbij zijn, dat vooral. Zegt je dat nog iets, Sven?
1: Ja, want dan krapt hij in die frigo, ja, dan gaat dat lichtje uit. Komt hij in de gaat, ja, dan gaat dat lichtje aan.
0: En dan gaat het lichtje aan, absoluut.
1: Hilarisch.
0: En als ze nu zouden zeggen van, amai, zo'n dingen, dat maken ze deze dagen niet meer. Zou je daarmee akkoord gaan?
1: Ja, ik ben daar volledig mee akkoord. Dat is echt keurig, wat dat iemand dat deden.
0: Ja, absoluut, absoluut. Want eigenlijk, ik weet niet of er vandaag eigenlijk zoiets in de buurt komt van Gaston en Leo. Heb je een idee?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Oké.
1: Ik ken geen enkel duo dat je daarmee kunt. Dat kan even naar gewoon.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is moeilijk. Dat is echt comedy gold. Ben je zelf een comedians fan? Ben je goed die moppen tappen en zo?
1: Nee, niet echt.
0: Kijk, beter om daar eerlijk over te zijn.
1: Of zo.
0: Ja, zo echt de romcom, maar dan in real life of zo van die situaties dat gebeuren. Nee, ja, dikke merci alvast om even te bellen. Nog leuke plannen voor de rest vandaag?
1: Niet per se.
0: Okay.
1: Ik ben onderweg naar huis, dus gewoon een namiddag spenderen met mijn vrouw en mijn dochter.
0: Voilà, en zet gerust nog eens een Gaston en Leo op, hè, voor de old time's sake. Dikke merci om te bellen.
1: Dank je.
0: Salutjes.

another and talk to you. Hoe gaat je verlengde weekend? Ben je er absoluut niets mee aan het doen? Dat kan. Maar misschien is het eens tijd om, ik weet niet, een stapje in de wereld te zetten of zo. Iets te gaan eten, iets te gaan drinken. Lizzo, die zou zeggen, it's about them time. En het is ook bijna 3 uur ondertussen.

0: belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst de 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel.
6: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Een goedemiddag, het is 3 uur.
10: 14 nieuws.
9: Met Nicky van Driessen.
11: Er zijn snellere tests om Alzheimer op te sporen. Voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd om de ziekte van Alzheimer goed vast te kunnen stellen. Die bloedtesten zijn sneller en eenvoudiger dan de huidige testen voor mensen met beginnende geheugenklachten, zegt neuroloog Sebastian Engelborgs van het UZ Brussel.
12: Als we iemand van 90 jaar over de vloer krijgen, dan gaan we ons afvragen van ja, gaan we nog wel een ruggenprik doen? Wat is de relevantie voor de behandeling van die patiënt? Ja, kunt u voorstellen dat sommige mensen dan opzien tegen een ruggenprik, terwijl een bloedtest werkt toch wel drempelverlagend. Dus ik denk dat het aantal testen wel gaat toenemen.
11: De bloedtest kan voorlopig wel alleen afgenomen worden in gespecialiseerde ziekenhuizen. Net over de grens in Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat illegaal frituursnacks maakte en verkocht aan Belgische frituren. De politie ontdekte er een illegale werkplaats waar honderden kilo's vlees lagen opgeslagen in onhygiënische omstandigheden om dan Mexicano's en frikandellen van te maken die ook aan frituren in ons land zouden zijn geleverd. Waar precies is niet duidelijk. Bij het onderzoek zijn ook 2 Belgen opgepakt. En de namen van de 26 rode duivels die meegaan naar het WK voetbal zijn bekendgemaakt vanmiddag. Aanvaller Matias Fernandos Pardo ziet erbij, nadat eerder deze week al duidelijk werd dat hij voor België koos en niet voor Spanje. Ook Romelu Lukaku mag mee. Bondscoach Rudy Garcia kiest op het middenveld voor Axel Witsel en niet voor jongeren Nathan de Kat en Mika Goots. Bij de doelmannen krijgt Mike Penders als 3e doelman de voorkeur op Matsels. En dat was een harde keuze, zegt Peter van den Bemt.
13: Anders dan zo ongeveer alle voorbije toernooien gaan er geen 4, maar wel maar 3 doelmannen mee. En Thibaut Courtois is natuurlijk de nummer 1. Senne Lammers is duidelijk de nummer 2. Mike Penders zit in de selectie. Het Matsels, die veel heeft gespeeld de voorbije jaren, omdat Thibaut Courtois geblesseerd was of niet wilde spelen, omdat Kasteels niet fit was en die het heel erg goed heeft gedaan. Hij moet thuis blijven. Dat zijn de harde wetten van de topsport.
11: De Rode Duivels openen het WK-toernooi op 15 juni tegen Egypte. Deze namiddag nog buien, lokaal stevig en onweerachtig. Het is ook fris tot 13 graden. Het weekend blijft nadien wisselvallig. Tegen zondag wel een paar graden warmer weer.
10: M&M.
9: Ja hoor, zet je klaar als je weet wat je moet doen op Lush Live van Zara Larsson. Let's dance!

American Girls wordt een beetje Amsterdam Girls. Want vanaf morgen staat die Harry Styles daar in Amsterdam. En ik ben er nog niet bij. Ik ben er pas bij op 4 juni. Ik heb nog tijd voor een outfit te zoeken. Nou.

Harry Styles, die staat dan misschien wel in Amsterdam. Maar deze zondag moet je in de AFAS Dome zijn voor niet één, maar twee zotte namen op de Nights Like This Tour. Namelijk Aiken samen met Nio. Die doen samen gewoon een tour. Die hadden zoiets van, weet je, waarom niet samen? Is het altijd fijner? En als je er alles over wilt weten, over die twee, dan kan je naar de M&M-kanaal gaan op VRT Max en daar alles vinden bij M&M R&B's Deep Dive. Want Esther Nuano neemt je dan mee in de wereld van Aiken en van Nio. Want die heeft zoveel goede hits. Net zoals deze. Miss Independent. En zou je dus live kunnen horen deze zondag in de AFAS Dome. Nio.

0: generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: M&M.

Impossible van James Arthur was vroeger zo'n song die ik meezong en dacht van, ik kan echt goed zingen, tot je dat dan opneemt en denkt, ja, meh, valt wel mee. Maar jij gaat nu niet zingen, wel goed, goed bewegen. Want zometeen komt Right eraan van 21 Pilots, maar eerst Haven en Caitlin Aragon met I Run. Heb je vandaag je loopje, je workout, je sport al gedaan? Laat dat vooral eens weten in die app van M&M. Of is het eerder 10 kilometer bank zitten? Kan ook helemaal. In ieder geval, I Run ga je nu wel doen. Samen met Haven, had ik al gezegd. Maar hier gaan we. Let's go!

Speciaal voor Jonas uit Waregem, die as we speak 10 kilometer aan het lopen is rond Waregem. En dat met M&M in zijn oren beter kan gewoon niet. Het is bijna... Ja, toch bijna 3:30. Naar Antwerpen verlies je een kwartier. Op de E313 vanaf Ranst. Op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. En op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 1/2 uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. Richting Gent dan 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Daar is de weg wel weer vrij. Op de E34 naar Zelzaten is in Kemzeke door een brandend voertuig de rechte rijstrook versperd. En op andere plaatsen blijven de vertragingen. Gelukkig maar beperkt. M&M.

Alex Warren. Met Fever Dream. We gaan eens iets proberen. Want ik krijg nogal veel verzoekjes vaak binnen. En eigenlijk zijn er hier geen verzoekjes. Maar ik dacht, ik kan er wel één proberen weg te geven. Om het zo te zeggen. Maar ik heb dan een verzoek voor jouw verzoek. Ja, om het zo te zeggen. Wat moet je doen? Als je graag een verzoekje wil winnen op je radio, dan moet je nu zoeken naar een voorwerp dat eetbaar is. Een eetbaar voorwerp en daarvan een foto sturen in de app van M&M. Een eetbaar voorwerp. En als je dat stuurt, krijg je misschien recht of kans op een verzoekje. Dat mag je misschien ook al doorsturen. Dus als jij een eetbaar voorwerp vindt in je buurt, stuur het even door in de app van M&M. En dat is een verzoek voor jouw verzoek. Nu even terug naar Barbie Summer. Met Dua Lipa en Dance the Night.

0: Sai live samen met M&M.
1: Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede veeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info doornroosje.live.

0: Dat is de vibes, hè. Kamerad, op jouw vrijdag. Maar nu Van Akker zou zeggen, het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Want dat is het ook. En jij komt misschien een verzoekje winnen. M&M. Je moest daar één klein ding voor doen. En dat was een verzoek voor jouw verzoek. Namelijk stuur een foto door in die app van M&M van iets dat eetbaar is. En Yannick uit Ronsen, jij hebt dat gedaan.
1: Yes, inderdaad.
0: Ja, wat heb je doorgestuurd? Het is zo een Lu-koekje, hè?
1: Yes, la brakette, als ik me niet vergis.
0: Ah ja, dat is de officiële naam. Een brakette of...
1: La brakette.
0: Ah ja, dat is zo wat een beetje een kajakboot, maar dan met daar in het midden, dat is zo wat aardbeigelei, of ja, hoe beschrijf je dat best? Ja, maar dat is wel zo iets heel plak, dat plakt zo half aan je tanden, niet?
1: Dat valt nog mee, vind ik nog.
0: Ah ja, dat valt nog mee. Wel, misschien in mijn herinnering was dat zo. Is dat jouw favoriete koekje of is er daar nog een ander koekje dat echt jouw favoriet is?
1: Want dan heb ik toch liever de Petit Lubeertjes.
0: Oh, en die met chocolade of met aardbei?
1: Aardbeien.
0: Ja, dat zijn de echte, hè. Dat zijn de echte. Ach, Yannick, jij bent onderweg op dit moment?
1: Yes, onderweg naar huis.
0: Oké, want je shift zit erop. Je hebt vandaag ook moeten werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En was het een pittige werkdag of viel het al bij al wel mee?
1: Het viel zeer goed mee.
0: Oké, maar dan gaan we die nog beter maken. Want de vraag of verzoek was om iets door te sturen wat eetbaar is. En dat heb je gedaan. Dus, jij wint een verzoekje op je radio. Yannick, wat mag het zijn om die vrijdag in te zetten?
1: How much is the fish? Van Scooter, alsjeblieft.
0: Oké, en dan gaan we er gewoon meteen voor. Geniet er nog van vandaag. Dikke merci om te bellen. En geniet van dat koekjesken, hè.
1: Komt in orde.
0: Voilà, en hier is Scooter, speciaal voor jou. Salutjes, hè.
1: Merci, kid.

Levels van Avicii. Zometeen komt Alexandra Gazzina er. Maar eerst jouw amazing moment met Sienna Spyro. En Dion is heel... Geniet van je avond.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij hebt de power met de Eneco app.
5: Oh kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel. Kom.
7: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Goedemiddag, het is 4 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Nicky van Driessen.
10: Een bende die illegale curryworsten maakte, is gevat. Net over de grens in Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk ontdekt dat illegaal frituursnacks maakte en verkocht aan Belgische frituren. Ook twee Belgen zijn daarbij opgepakt. De politie ontdekte een illegale en onhygiënische fabriek in Frankrijk met honderden kilo's vlees, bedoeld om Mexicano's en curryworsten van te maken. Het Nationaal Verbond van Frituuristen in ons land kon het verhaal bijna niet geloven.
11: Op correctioneel, maar vooral op gezondheidsniveau, is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
10: Er zijn opnieuw meer besmettingen met mpox in ons land. Dat is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Je voelt je dan grieperig en krijgt ook pijnlijke blaasjes op je huid. 4 jaar geleden werden al eens zo'n 800 mensen in ons land besmet. Vooral mannen die seks hebben met mannen. Maar de voorbije weken is de ziekte weer opgedoken, zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
12: Die ziekte is eigenlijk nooit weg geweest. Maar waar we de laatste maanden normaal gezien enkele gevallen per maand zien in heel België, zagen we plots in april ongeveer 40 gevallen in heel België, waarvan de helft in Brussel. Dus ook de laatste 2 weken nu zien we toch een forse toename in het aantal gevallen.
10: En onderzoekers hebben in Thailand een nieuwe reusachtige dinosaurussoort ontdekt, de Negatitan. Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. Het is een planteneter van naar schatting 27 meter lang, met een lange nek om makkelijk van bomen te kunnen eten. De dino is bijna 2 keer zo groot als een T-Rex. De resten werden al zo'n 10 jaar geleden gevonden, maar pas toen Britse en Thaise onderzoekers genoeg botten hadden onderzocht, konden ze ook bevestigen dat het niet om een bekende soort ging, maar om een volledig nieuwe dinosaurus. Er is nog altijd kans op buien. Lokaal kunnen die vrij stevig en onweerachtig zijn. Het blijft fris deze namiddag tot 13 graden. Het weekend blijft nadien ook wisselvallig, maar tegen zondag halen we toch zo'n 15 à 16 graden.
8: Op de E19 van Antwerpen naar Brussel vertragen in Rumst door een ongeval. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt. M&M. Alexandra Gazzina. Zometeen geef ik jou een kleine muzikale crash course over hoe Aaron Blommaert zijn gloed nieuw album klinkt.

Mijn 2013 tienerhart is hier heel goed op aan het gaan. Icona Pop en Charlie XCX. Met I Love It. Vandaag is een hoogdag voor Aaron Lommaert en voor al zijn trouwe fans. Want vandaag is zijn debuutalbum Oorsprong uitgekomen. Ik kan je moeilijk het hele album laten horen nu. Dat zou nogal lang duren. Maar er stonden wel enkele titels tussen die mij extra nieuwsgierig hebben gemaakt. En nu zijn die dus ook eindelijk uit. Dus tijd voor een crash course over Aaron Lommaert, zijn nieuwste album en zijn eerste album Oorsprong. Twee dikke vingers is een song die daar ook op staat. Ik vind dat wel best een bijzondere titel. Toen ik die zag nog voor het uitkwam, dacht ik ook van tja, hoe gaat dit klinken? Kan echt alle kanten opgaan. Maar uiteindelijk werd het een laid-back popsong met een vrolijke beat en een tekst die gaat over je eindelijk goed voelen na een moeilijkere tijd met iemand. Zo interpreteer ik het toch. Zo klinkt Twee Dikke Vingers.

klinkt. Twee dikke vingers. Een andere song op Aaron zijn album is Ren. En ik ren zelf best ook graag. Dus ik was best wel benieuwd hoe die klinkt. Zo klinkt Ren. Dus ik

0: Aaron Blommaert brengt al deze nieuwe songs live in het depot vandaag om zijn nieuw debuutalbum Oorsprong te vieren in Leuven. Ook deze.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M.

0: Thank you, Beyoncé. Voor Texas Hold'em. Zometeen gaan we samen getuige zijn van de M&M-première van een nieuwe song die uitkwam vandaag op New Music Friday.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Kijk

Sinclair. Met Love Generation. Het is New Music Friday. Heel veel artiesten brengen vandaag nieuwe muziek uit. Daarnet gaf ik je nog een crash course van Aaron Blommaert, zijn nieuwste album. Dat kwam vandaag ook uit. Oorsprong. En Gracie Abrams presenteerde vandaag ook haar nieuwste single aan de wereld. Je kan Gracie Abrams kennen van deze gigantisch grote hit. Love You, I'm Sorry. De song die Gracie Abrams vandaag heeft uitgebracht is het eerste voorproefje van haar nieuwe album Daughter From Hell. Haar derde album al, komt 17 juli uit. En dit is eigenlijk de M&M première hiervan. Dit is de allereerste keer dat wij hier Gracie Abrams gaan draaien met Hit The Wall. En ja, normaal vertel ik hier iets over de song, maar ik heb dit moment eigenlijk gespaard. Ik heb hem zelf nog niet gehoord. Ik heb het gespaard om samen met jou voor de eerste keer te luisteren naar Hit The Wall van Gracie Abrams. Dus, wat denk je? Zullen we? Goeie intro. Dat belooft. Dit is Gracie Abrams' Hit The Wall, uit sinds vandaag.

Muziek is het medicijn tegen alles wat tegenzit in het leven. Dat verkondigen Reggie en Linda op hun nieuwste nummer. En ze hebben groot gelijk. Je hoort ze zo meteen. Eerst nog even de verkeersinfo, ook belangrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. En op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt. M&M.

nog hoe leuk, hoe intens leuk Junior Eurosong The Party was? 2 maanden geleden stonden we dus met heel veel verschillende juniors in de Lotto Arena 3 keer om jouw inner child gelukkig te maken. De sfeer met de mensen die daar hebben opgetreden was echt heel goed backstage. En het is misschien een beetje random dat ik daar nu over begin, 2 maanden later. Misschien denk je, ja, oké, het was leuk, maar waarom begin je daar nu over? Maar er is een heel goede reden. Namelijk, er is een berichtje dat is binnengekomen in de app van M&M van de one and only Eva Stormen uit Trust. Die heeft een bericht gestuurd in de app van M&M. En het is echt grappig. Er moet misschien een beetje context bij. We hebben afgesproken met heel veel juniors om te gaan barbecuen bij Eva van Trust binnenkort. En Eva is vandaag al de voorbereidingen aan het treffen, want ze stuurt, ik ben speciaal aan het schilderen tegen dat jullie en de andere juniors komen barbecuen. Liefs Eva. Vind ik nu echt dedication. Ze stuurt er ook een foto bij door in de app van M&M van heel de living. Die is afgeplakt met allemaal plastieke schermen. De tapijt is ingepakt. De keuken is ingepakt, dus er wordt daar druk geschilderd. Super veel succes, Eva, en ik heb heel veel zin in de barbecue.

Zometeen hoor je de queen van het WK voetbal, die samen met Madonna en BTS zal optreden tijdens de halftime show van de finale op 19 juli.

0: Info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Carrefour. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be. Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en brico.be.
2: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
3: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
4: Met mij, Lieven Scheren.
3: En met mij, Hetty Halsmoortel.
2: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
5: Op het domein.
2: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.

feestdagen. Dus, vrijdag of niet, het reguliere weekend kan wel bijna beginnen, want het is vrijdagnamiddag, dus het tempo mag wel wat opgedreven worden om jou in de weekendsfeer te krijgen. Toch? Mr. Belt en Weasel die gaan dat nu doen met It's Not Right, But It's Okay. Dus zwier die volumeknop maar open om deze helemaal te voelen.

la la la la is exact de vibe van een vrijdagavond in te gaan. Max en Andy Grammer, ze reizen de wereld af voor de videoclip van deze song en zijn zo in België beland. Op jouw radio dan nog wel met deze super vrolijke song om het weekend in te gaan en misschien de zonnegoden een beetje beter gezind te stemmen dan vandaag. Het zou mooi zijn. Lore uit Aalst, laat nog weten, ik ben op weg naar de dansshow. Ah, en ze zit daar samen met Ella. Want ze zegt groetjes Ella en Lore. Ah, wel, groetjes terug en veel succes. En Rana, 24 jaar uit Genk, vraagt, kunnen we het vrijdaglied nog eens horen? Ja, dat is wat Manu en Charlotte altijd doen. Hè? Hoe gaat dat ook alweer? Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Is dat goed zo? Want ik was niet gebriefd over het vrijdagslied. Maar ik hoop dat ik toch een beetje heb kunnen deliveren. Het is vrijdag!

0: 14 nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het chillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info door doornroosje.live.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-deals van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ah, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op

0: kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Goedemiddag, het is 5 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Nicky van Driessen.
3: De WHO waarschuwt voor de agressieve reclame van nicotinezakjes. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat nicotinezakjes steeds agressiever worden gepromoot bij jongeren, zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Die zakjes bevatten geen tabak, maar wel nicotine en worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al langer verboden, een van de slechts 16 landen ter wereld. En dat is volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven belangrijk, omdat vooral jongeren ermee in contact komen.
4: Voor jongeren is gebruik absoluut af te raden, want die producten bevatten uiteraard ook nog nicotine en zorgen voor de verslaving. Dus we willen dat jongeren verslaafd raken. Daarnaast is er ook mogelijk een effect op hun hersenontwikkeling. En er zijn ook nog acutere gevolgen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid, wat absoluut ook niet gewenst is.
3: De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt na het schietincident in de buurt van het station van Leuven van afgelopen zondag. Daarbij werd de minderjarige beschoten met een vuurwapen. Hij raakte licht gewond aan zijn voet. De 3 minderjarigen die zijn opgepakt zijn 16 en 17 jaar oud. 2 van hen zijn door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. Een derde is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De aanleiding voor het schietincident wordt nog altijd onderzocht. Als je bij de bank geld wil lenen om een huis te kopen, dan betaal je daarvoor op dit moment de hoogste rente in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de nieuwe rentebarometer van de Imotheker. Om te lenen met een vaste rente op 25 jaar betaal je nu ruim 4,1% rente. Ja, Steven Rombout, hoe komt dat?
5: Dat komt omdat de lange termijnrente al een tijdje aan het stijgen is. Die staat zelfs op het hoogste niveau in 14 jaar tijd. En die rente is bepalend voor de rente op woonleningen. De langetermijnrente stijgt vooral door de oorlog in Iran. Die maakt het leven nu al duurder. Denk aan stookolie, diesel en benzine. Maar de vrees is dat die inflatie en ook de rente nog verder zal stijgen. Op 1 jaar tijd is de rente voor woonleningen op 25 jaar tijd gestegen van 3,2 naar 4,1%. Als je 250.000 euro zou lenen, kost dat per maand 120 euro meer. En op de hele looptijd van 25 jaar betekent dat een verschil van 36.000 euro.
3: Er zijn opnieuw meer besmettingen met mpox in ons land, vooral in Brussel. Dat is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Je voelt je dan grieperig en krijgt ook pijnlijke blaasjes. 4 jaar geleden werden al eens zo'n 800 mensen in ons land besmet, vooral mannen die seks hebben met mannen. Vorige maand zijn 40 nieuwe gevallen gemeld. Een duidelijke verklaring daarvoor is er niet, volgens het Instituut voor Tropische Geneeskunde. En in het wielrennen heeft Tim Merlier zijn tweede ritzege behaald in de Ronde van de Hongarije. Hij was na een kletsnatte etappe de snelste voor de Colombianen Gaviria en Molano. Merlier neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog weer met opklaringen. Morgen wordt een wisselvallige dag tot 14 graden. Zondag vooral regen overdag. Lokaal kan dat onweerachtig zijn, maar wel een graad of 2 extra dan.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Tervuren. En verder tussen Oudergem en Groenendaal door een ongeval ook trager op de rechterrijstrook. En op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt. M&M. Alexandra. Ed Sheeran en Martin Garrix hebben een surprise gedropt vannacht. Zometeen vertel ik je er alles over. Eerst Ed Sheeran. Sapphire.

Er was er eentje jarig gisteren. M&M. Martin Garrix werd gisteren 30 jaar. Dat is een mijlpaal. Hoera voor Martin Garrix. En zoals dat hoort op een verjaardag heeft Martin Garrix ook getrakteerd. Voor zijn tractatie heeft hij de one and only Ed Sheeran ingeschakeld. Die sinds kort ook rondloopt met een broske. En ze hebben het nummer uitgebracht dat ze al 10 jaar aan het teasen zijn. Dus 10 jaar geleden hebben ze het voor de eerste keer gedraaid tijdens een DJ-set. En mensen werden wild. Ze zeiden, wanneer komt dit uit? Breng het eindelijk uit. Wanneer komt deze song eraan? Dat is er dus 10 jaar lang niet van gekomen. Hè? En gisteren, afgelopen nacht, was het eindelijk zover. Dus eigenlijk vannacht kwam deze Repeated uit. Zo klinkt die.

0: Ze hebben die eigenlijk dus in 2016 gemaakt. En die nostalgische vibe die zit er nog altijd in. I love it! Je gaat Ed Sheeran en Martin Garrix sowieso nog regelmatig horen op M&M. Nu is het tijd voor een ander duo. Eminem en Rihanna.
1: M&M. Make life sing.
2: Make life sing.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl.

en Kelly Rowland zetten jouw vrijdagavond in. Yes, het weekend kan ofwel beginnen, ofwel zit je nu midden in je weekend. Dat zou ook zomaar eens kunnen met deze hemelvaartvibes. Ramon van Hout, 28 jaar uit Merelbeke, laat weten in de app van M&M dat hij samen met zijn vriendin hapjes aan het voorbereiden is om straks bij vrienden te gaan eten. Ze zien er heel lekker uit. Ik zie ze op de foto. Het is komkommer met smeerkaas daarop en daarop gerookte zalm. Ik maak die ook vaak. Die zijn echt heel goed. Jij wilde vrijdagavond plannen? Of wilde chill plannen?

Creed High. En zometeen jouw portie zomer van deze vrijdag. Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen.

met Ugel en Jamaican Bam Bam. Heb je al eens gekeken naar je weerapp de laatste tijd? Ja, ik weet het. Op dit moment is het geen vette. Het is continu aan het regenen of ja, zo wisselvallig aan te wezen. Het is soms even zon en dan denk je, ah, het is gedaan. En dan begint het weer te regenen. Maar er is beterschap op komst. Je gaat al je mooie weerplannen die je dit weekend moest uitstellen, volgend weekend kunnen inhalen. De barbecues, de tuinfeestjes enzovoort enzovoort. Want wat zie ik als ik mijn weerapp open? Volgende vrijdag 26 graden. Volgende zaterdag volle zon 28 graden. Zondag volle zon 27 graden. En verder geraakt mijn weerapp niet. Dus ja, er komt een soort van mini zomerweekend aan of zo volgende week. Klinkt goed, toch? Dus ik zou zeggen, bel al maar naar je vriend of vriendin die een zwembad heeft. We kennen allemaal wel iemand. En nodig jezelf uit voor volgend weekend. Want het wordt zo warm dat je zelfs in een zwembad gaat kunnen plonzen. Het is iets om naar uit te kijken. Met Coldplay en A Sky Full of Stars.

0: Als je dit nummer hoort, dan voel je toch dat je leeft. Coldplay, Sky Full of Stars. Je weekend tegemoet rijden met deze gitaar hits different. Zometeen zorgt Bruno Mars voor de ultra happy vibes. Hij kan dat als de beste.
1: Flowrida komt terug. Na meer dan 10 jaar brengt hij zijn wereldhits naar Vorst Nationaal. Feest mee met Flowrida op 26 mei. Tickets via fkpscorpio.be. Samen met M&M.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Krevel. Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en brico.be. Knaldi.
9: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
10: Check, check, check. Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: M&M.

Killers met Mr. Brightside. En vrijdagavond, dat kan al eens zorgen voor wilde plannen. Wel, luisteraar Cindy uit Westerlo gaat een zeer wilde avond tegemoet. Ze gaat werken vanaf 6 uur tot 6 uur 's morgens als security. Ik gun jou een rustige nacht, Cindy, zonder al te veel avonturen. Succes! M-M-M. Make life.

0: lage belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Een hele goede avond, het is 6 uur.
0: VRT Nieuws.
4: Nicky van Driessen.
5: De WHO waarschuwt voor nicotinezakjes. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat nicotinezakjes steeds agressiever worden gepromoot bij jongeren, zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Nicotinezakjes bevatten geen tabak, wel nicotine, en worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al langer verboden, als een van de slechts 16 landen ter wereld. De WHO wil dat meer landen tenminste de smaakjes en reclame verbieden en dat er ook een strengere leeftijdscontrole komt om te vermijden dat de zakjes jongeren verslaafd maken.
6: Banning flavors, banning advertising, strengthening age verification. Nicotine pouches are not risk-free products and should not be marketed in ways that create a new generation of addiction.
5: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Ze verloor een jarenlange strijd tegen botkanker. 3 jaar geleden werd kanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze daar ook vaak over. Ze is amper 19 jaar geworden. Vlaanderen wil beter begrijpen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Het is de bedoeling dat onderzoekers die data dan kunnen gebruiken om het gezondheidsbeleid in Vlaanderen te versterken, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
7: Kanker individueel is altijd een gevolg van verschillende factoren. Leeftijd, eetgewoontes, genetische aanleg, maar ook omgeving. En we willen nu preventief meer in kaart brengen welk type kanker waar voorkomt en wat dan eventueel externe factoren zijn. Daar willen we natuurlijk ook het beleid op afstemmen.
5: Als je vandaag een woonlening afsluit bij de bank, betaal je de hoogste rente in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de rentebarometer van Imoteker. Voor een lening met vaste rente op 25 jaar betaal je nu ruim 4,1%. Dat komt omdat de lange termijnrente al een tijdje stijgt en die bepaalt dan weer mee hoeveel banken vragen voor een woonkrediet. Op 1 jaar tijd steeg de rente van 3,2 naar 4,1%. Wie bijvoorbeeld €250.000 leent, betaalt daardoor elke maand ongeveer €120 meer, of in totaal zo'n €36.000 extra. De Britse premier Starmer zegt 11 extreemrechtse kopstukken de toegang tot het land te hebben verboden en één van hen is Vlaams belangpoliticus Philip de Winter. Morgen vindt in het centrum van Londen een mars plaats onder leiding van de extreemrechtse herrieschopper Tommy Robinson, maar tegelijk is er ook een pro-Palestijnse betoging in Londen en wordt er gevreesd voor voetbalhooligans die een finale bijwonen in het Wembley Stadion. Londen zet daarom ook 4000 extra politieagenten in om rellen te voorkomen. En in het wielrennen heeft de Deen Jonas Vingegaard de 7e rit gewonnen, de 1e rit met aankomst bergop. Hij had 13 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall en meer dan een minuut op de Australiër Jay Hindley. De Portugees Afonso Eulalio blijft in de roze leiderstrui daar in de ronde van Italië. In de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e rit gewonnen na een massaspurt. Merlier wordt daar de nieuwe leider. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog weer met opklaringen. Morgen wordt een wisselvallige dag tot 14 graden. Zondag vooral regen overdag. Lokaal kan dat ook onweerachtig worden. Dan halen we nog zo'n 16 graden.
4: Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertraging tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En nog op de Antwerpse ring richting Stabroek in de Thijsmanstunnel uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook.
0: M&M. Alexandra Gatina.
4: Een feestje gaat er altijd in op een vrijdagavond. En in Amsterdam kunnen ze goed feesten. Dat is voor zometeen na Tate McRae.

Daar met Nacht in Amsterdam. Bij luisteraar Inge Wilms uit de Senderlo was het eerder. In plaats van een nacht in Amsterdam, twee nachten in Maastricht. Zou op zich ook geen slechte songtitel zijn, als ik het zo zeg. Ze stuurt: hey Alexandra, we zijn onderweg terug naar huis na een heerlijke tweedaagse in Maastricht dus, om onze 10e huwelijksverjaardag te vieren. En mijn verjaardag, dat zijn niet één, maar twee hoeraatjes vandaag. Proficiat! Er is een foto bij van heel het gezin in de auto. Er is dus een roadtrip aan de gang. En roadtrippen, dat gaat het beste met leuke muziek. Je gaat die roadtrip doorbrengen met Calvin Harris en Florence Welch nu, Sweet Nothing.

0: Het is een internationale avond, precies. Daar straks ben je al gepasseerd in Amsterdam met de bazaar. En zometeen neemt Miley Cyrus je mee naar de USA, haar homeland. En het schijnt dat daar een feestje is.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat.

Mijn hart smelt van het berichtje in de app van M&M van Els uit Bocholt. Els stuurt, hoi hoi, ik kwam net een peloton tegen van de mensen die fietsen tegen kom op tegen kanker. Dus voor kom op tegen kanker eigenlijk. Echt chapeau en respect, het raakte me echt om te zien. En ik heb er tranen van in mijn ogen. Maar Els, ja, het is inderdaad een heel, heel, heel mooi doel om voor te fietsen. Onze M&M-DJ Iman Boudari is trouwens ook meter van die actie. Ik heb daar stories over gezien dat ze daar volop mee bezig is. En ze heeft ook hard getraind. Enkel liefde daarvoor. Echt waar, chapeau.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Stabroek tussen de Liefkeshoek en de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Dus goed opletten daar.

Welk drankje gaat er bij jou goed in op een vrijdagavond? Of dat nu een iced tea is met heel veel ijs, of een frisse pint, of een fancy mocktail of zo, met een citroentje. We heffen het glas. Wat het drankje ook is. Op het weekend, op het goede leven, dat doe je samen met Pink.

0: super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

moet echt dringend die film over Michael Jackson gaan kijken. Zeker nu ik Thriller hoor. Spontaan weer om de moonwalk te doen. Dit was Michael Jackson. Met Thriller. M&M. Rate the song. En nu is het aan jou. Tijd om je M&M-app erbij te halen en jouw muzikale mening in geuren en kleuren te delen over Plankgas van Line de Douw. Gisteren hoorde je deze song in primeur op M&M voor de allereerste keer in Rate the Song. Want gisteren was dat nummer ook nog niet uit. Hij is pas sinds vandaag uit. Dus ja, kijk, een beetje een tweede première vandaag. I guess. Omdat ze hem vandaag heeft gereleased. Line de Douw kan je misschien kennen uit Milo, de serie rond Camille. En dit is haar eerste solo-release nadat ze al heeft samengewerkt met Jaap Rezema bijvoorbeeld. En ik ben vooral heel benieuwd wat jij ervan denkt. Dat is het concept van Rate the Song. Jij stuurt jouw score op 10 door in de app van M&M. Maar nog belangrijker, jouw mening, jouw gevoel erbij, hoe je je voelt bij deze song en of je hem vaker wilt horen op M&M of niet. En ik ga die scores daarna optellen. En als het gemiddelde hoger is dan 5 op 10, dan hoor je hem zeer zeker opnieuw op M&M. Dit is Plankgas. Rate the Song.

0: M&M.
1: Read the song.
2: Line de Daal met Klankgas. En wacht, we moeten verwarring oplossen, uitklaren in de app van M&M. Want Camille de Lange uit Sint-Liebeshoutum stuurt: ik geef een 7,5 voor Camille met Klankgas. Dit is niet Camille. Dit is niet Camille. Ik zei dat je Line de Daal kan kennen uit Milo. Dat is de serie rond Camille. En zij speelt Jasmine. Dus dit was Line de Daal, niet Camille. Maar ik noteer wel de 7,5 van Camille de Lange. Stefanie, bijvoorbeeld uit Avegem, liever, stuurt: voor mij is het iets te plankgas, 4 op 10. Luna uit Hasselt stuurt: dit is niet echt mijn muziek, maar eigenlijk nog wel oké. Dus voor mij 6 op 10. Laura van den Broek

10 op 10 waard, met een uitroepteken daarbij. Ik zie nog een 7 op 10 voorbij komen. Oh, nog een 8 op 10 van Jochen. Nog een 7,5 op 10. Een 7. Hoog tijd voor een gemiddelde. Want daar draait het natuurlijk om. Een gemiddelde. En als dat gemiddelde hoger is dan 5 op 10, dan hoor je Liene de Douw opnieuw op M&M met plankgas. Dus even tellen. Gemiddeld kom ik uit aan een 6,5 vandaag. 6,5 voor Liene de Douw. Dat betekent zeker meer dan een 5 op 10. Dus je gaat daar opnieuw op M&M komen. Meer specifiek, maandagochtend. Benieuwd hoe je dan gaat binnenkomen.

Bar. Met Overdrive. Kijk eens aan, de DJ-boot staat klaar. Nina Black staat klaar. Nu Laurens Luiten nog. Maar die komt eraan hoor. Veel plezier!

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid

0: krijg je van Nicky van Driessen.
1: Jilke Michielsen is overleden. Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is gestorven aan de gevolgen van botkanker. Ze werd 19. In de media en op haar socials getuigde ze vaak over haar leven met de ziekte. Daar is ze bekend van. Op haar 16e pakte ze titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. Na een herstelperiode sprong ze afgelopen winter ook opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. Vlaanderen wil beter begrijpen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling, en wetenschappers kunnen dat dan onderzoeken. Het is belangrijk om omgevingsrisico's goed in kaart te brengen, vindt minister van Welzijn Caroline Genee.
2: Hier willen we nu korter op de bal spelen en inderdaad in de omgeving, in het milieu, beter opsporen wat er aan stoffen zit, en willen we vooral vanuit het kankerregister ook zorgen dat we sensibiliseren en ons beleid nog beter organiseren.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat nicotinezakjes steeds agressiever worden gepromoot bij jongeren, zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Die zakjes worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al langer verboden, zodat jongeren er niet verslaafd aan geraken. En dat is een goede zaak, zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.
3: Voor jongeren is gebruik absoluut af te raden, want die producten bevatten uiteraard ook nog nicotine en zorgen voor de verslaving. Dus we willen dat jongeren verslaafd raken. Daarnaast is er ook mogelijk een effect op hun hersenontwikkeling. En er zijn ook nog acutere gevolgen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid, wat absoluut ook niet gewenst is.
1: De WHO wil nu dat meer landen op zijn minste smaakjes en reclame verbieden en ook strengere leeftijdscontroles voor nicotinezakjes invoeren. In het wielrennen heeft de Deen Jonas Vingegaard de 7e rit in de Giro gewonnen, de eerste rit met een aankomst bergop. De Portugees Afonso Eulalio verloor 3 minuten, maar behoudt wel zijn roze leiderstrui. Hij heeft op dit moment nog 3 minuten voorsprong op de Deen. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Daarna wordt het meestal droog met opklaringen. Morgen wordt een wisselvallige dag, temperaturen tot 14 graden. Overmorgen zondag krijgen we vooral regen overdag, lokaal ook een onweer en een graad of 2 extra, dus zo naar 15 à 16 graden.
0: Hits, die krijg je hier te horen. Want Nina Black, die draait die allemaal aan elkaar en jij mag ze aanvragen in die app van M&M.

0: J-Lo. Samen met David Guetta, als ik het juist heb, Nina?
1: Ja, klopt. Wow. Save Me Tonight.
0: Dat is lekker, hè?
1: Maar leuk plaatje.
0: Alles wat J-Lo doet, dat vind ik altijd goed. Gewoon, die haar stem heeft zoiets krijmerig dat mij altijd als een vlieg naar een stront lokt. Of naar een wesp naar een pot honing.
1: Is dat het is beter? Weer zo mooi en poëtisch uitgelegd.
0: Maar ja, het is vrijdag natuurlijk. En dat wil één ding zeggen, Nina, vrijdag. Vooral dit.
2: Ik ben zo happy.
0: Nina Black Friday. Want deze vrijdag zit een klein beetje vroeger, al vanaf 7 uur. Dat wil zeggen dat we maar doordoen tot 9. Ja, dat is niet erg. Want dan heb je gewoon nog altijd evenveel tijd, 2 uur de tijd, om nummers aan te vragen aan Nina Black. En Nina, welke vibes hebben we vandaag eigenlijk? Met al die regen en zo, ik kan het nog niet voorspellen.
1: We gaan alle kanten uitgaan.
0: Ah,
1: dus mensen mogen alle soorten verzoekjes sturen. Er is wel één regel, het moet feest zijn.
0: Goeie regel. En vooral laat Nina maar eens alle hoeken van de kamer zien. Je mag echt gewoon alle kanten op gaan. Zolang ze maar kunnen dansen, springen, zingen en een klein beetje beats hebben. Dat zijn belangrijk bij deze nummers. Brad Ongenadi heeft dat heel goed begrepen. Die is trouwens fan van ons. Nina, laat die weten in de app van M&M.
1: Oh, wat leuk.
0: Grote fan van jullie, Laurens en Nina. Love it. Go, go, go, go, go. En natuurlijk ook een verzoekje erbij. Kernkraft 400 van Zombie Nation.
3: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten en Nina Black.

Let's Go. Deze song kreeg ik niet kapot. Eloise Burnie uit Hildenberg, die heeft nog zo'n song gevonden die niet kapot te krijgen is. Ik had heel graag We Found Love gehoord van Rihanna en Calvin Harris.

0: En wie ooit iets anders durft beweren, die vliegt in het cancelkwartier. En dan is het misschien toch wel een klein beetje...
1: Het is niet allemaal van pief, poef, paf en dood, hè?
0: Ofwel, natuurlijk. Straks krijg je nog eentje speciaal die Nora Verreken heeft aangevraagd in die app van M&M. Thank you not so bad. En dat is wel echt een dikke schijf.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
4: Impressive.
3: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
5: Good shot, baby.
6: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
9: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
8: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Nina Black Friday.
11: M&M.
10: Laurens Luiten en Nina Black.

0: bezoek geweest bij M&M. Wist je dat, Nina?
1: Ja, ik heb dat gezien.
0: Ja. Ze waren bij Robin van de radio langsgekomen.
1: Ja, ik dacht, wauw, de Robin die heeft dat weer gestrekt, hè. Die fantastische
0: goed, hè?
1: Artiesten.
0: Goed, hè. Ze hebben trouwens ook Langs al die leven gezongen.
1: Oh, wat
0: want
1: leuk.
0: Een van de drie was jarig. Dat was een zeer speciaal moment. Ze hebben zowat mega... Ja, die kunnen natuurlijk geen Nederlands. Maar bij Robin van de radio kan dat allemaal natuurlijk.
1: Ze hadden ook gewoon Happy Birthday kunnen zingen, maar ik vind het wel fijn dat ze Langs al je leven hebben gezongen.
0: Maar als je dan in een land komt waar je nog nooit bent geweest of waar je toch maar een paar uur gaat spenderen, dan moet je toch even de plaatselijke cultuur opsnuiven.
1: Ja, dat is ook wel waar.
0: Zo, dat is dan bij deze dus gebeurd. Zeg, zometeen een keigoeie remixke.
1: Ja, van een van mijn vrienden, DJ Unregular.
0: Oké.
1: Die heeft een remix gemaakt van een nummer van Justin Bieber. En die remix die is helemaal viraal gegaan. Op TikTok, op Soundcloud. Het is echt ja, insane. En het is zo'n goede remix. Dat ik dacht, ik heb hem nog nooit gedraaid. Wat eigenlijk heel erg is. Dus nu ga ik hem draaien. Dus ik hoop eigenlijk dat hij luistert.
0: Zou Justin Bieber het al geluisterd hebben?
1: De remix.
0: Ja?
1: Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor
0: zou
1: hem.
0: Toch cool zijn?
1: Dat zou heel cool zijn.
0: Oké.
1: Ik zal hem straks eens doorsturen naar Justin.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat ik...

0: Witse, Dirk Cornelius, De La Nooie. Jawel, ik meld zijn tussennaam erbij. Hallo Witse. Dan kan je ook gewoon zeggen, dat is Witse, Dirk Cornelius, De La Nooie. Die zegt, amai, top, wat een zalige remix. Die is eentje van Unregular. Dat is eigenlijk een vriend van ons, Nina. Die heeft ooit ook meegedaan met MM Star to DJ.
1: Heeft hij ooit meegedaan?
0: Nee?
1: Dat weet ik niet.
0: Of niet?
1: We zouden het hem eens moeten vragen.
0: Oei, oei. Leugens, leugens, allemaal leugens.
2: M&M, Nina Black Friday.
0: En van de rest wordt deze zaterdag weer echt top. En dat is
1: niet... Wacht. Deze zaterdag?
0: Ja, het is morgen de Brussels Pride.
1: Oké.
0: Je was weer helemaal in de war, hè?
1: Nee, ik dacht, wat zeg je nu? We zijn toch vrijdag?
0: We zijn vrijdag en bijna zaterdag, want over exact 4 uur en 25 minuten is het zaterdag. Dus dat kan allemaal gebeuren. Hè. Dat is het mooie natuurlijk aan deze vrijdag. Je weet nooit wat er aan zit te komen, behalve dat sowieso het sowieso zaterdag gaat worden. Er worden keigoeie nummers gemaakt in die app van M&M. Je mag dat ook blijven doen, want het feestje blijft natuurlijk van jou. Nina draait de muziek die jij aanvraagt en een paar nummers die ze zelf natuurlijk ertussen kiest. Maar jij bepaalt gewoon de vibe. Wil je graag een beetje meer schuur? Wil je graag een beetje meer party, spring? Dan kan dat allemaal. Maar zometeen, om 7:45, doen we van je cancelkwartier. Dat zijn 15 minuten waarin we 5 nummers spelen die om persoonlijke of...
1: maatschappelijke,
0: dank u. Redenen gaan in dat kwartier gestoken worden. Die worden even in een doosje gestoken. En dan gaan ze even in een archief voor onbepaalde duur. Het kan zijn dat de ene maar een week erin blijft en de andere misschien 18 maanden. Maar dat valt een beetje af te wachten. Ondertussen gaan we gewoon echt keihard knallen. En als je ideeën hebt voor dat cancelkwartier of gewoon een goede plaat wilt aanvragen, een goede song om op te dansen, altijd welkom in die app van M&M.
2: M&M. Black Friday.
3: Laurens Sluiten.
2: M&M.

0: maar zijn dingen die we moeten cancelen. Yay!
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Dit net viert feest met Like Me.
12: Tijd om te leven.
13: Wij komen
14: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
13: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
12: Want ik ben Like Me.
13: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
12: Tot dan!
13: Van 14 tot en met 17 mei.
12: Want ik ben Like Me.
13: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
15: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
16: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
15: U heeft toch geen binge-probleem?
16: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
15: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
17: Code Yellow!
18: M&M. Nina Black Friday.
0: Ik ben bijna gecanceld, want ik had mijn micro niet opengezet. Maar het is dus nu wel teruggebeurd. Dus zie, zo lang kan je dus gecanceld worden. Het kan maar een minuut duren, het kan maar 10 seconden duren, het kan 3 maanden duren. Dit zijn 5 nummers die je nu krijgt in het komende kwartier, die in dat cancelkwartier voorkomen. Pak het allemaal niet te serieus, mensen. Dat is helemaal niet zo bindend of wat dan ook. Het is vooral met heel veel plezier dat we het doen. Want we starten ook met een song dat eigenlijk een van mijn lievelingssongs is, maar ik had zoiets van, verdorie, dat mag helemaal niet wat hij doet. Dit is Cher. En Cher die zingt Do You Believe in Life After Love? En elke keer als ze dat zingt, dan zeg ik ja hoor. Maar die hoort mij niet en die blijft dat gewoon zingen. Die zingt die zin volgens mij 18 keer in dat lied. Dat is gigantisch veel.
19: Dat is veel.
0: En dan denk ik, Cher, luister gewoon naar wat ik zeg.

0: erg met pijn in het hart, hoor. M&M.
1: Nina Black Friday.
0: Maar Cher dus in het doosje van het Kenselkwartier. Die gaat daar niet lang in zitten. Dat is zo een die er maar 10 seconden in blijft, eigenlijk. De Pussycat Dolls, die komen naar ons land. Dat is al één keigroot nieuws. Maar die hebben gewoon ook keiveel goede hits gemaakt. En Nina, er is een bepaalde song waar we toch even moeilijk mee hebben. Weet je welke song het is?
2: Weep.
0: Ja, en waarom? Ze zingen altijd eigenlijk poep als ze but willen zeggen. Of ik denk toch dat ze but zeggen. Ik weet eigenlijk niet wat ze willen zeggen.
2: Ja, nee, want het wordt altijd gebiept.
0: Het wordt altijd gebiept. Maar ik denk eigenlijk dat het gewoon is. We zullen onthouden bij het Vlaamse poep. Dus als... Allee, we moeten gewoon toch open kunnen praten voor dingen. Als mensen nu graag naar iemand zijn poep kijken, kan ik zeggen, ik ben naar je poep aan het kijken. Zo simpel kan het gewoon
2: zijn. Ik hoop echt dat er geen Nederlanders luisteren.
0: Waarom? Want die zeggen poep tegen iets anders. Zeg.
2: Ja.
0: Tegen wat zeggen die nu weer poep?
2: Tegen je...
0: Kaka.
2: Ja.
0: Of wou je weer biepen?

0: eigenlijk lachen die veel, hè. Doen we van ha, ha, ha, ha, ha, ha. Pussycat Dolls hier met Beep. En waarom zeggen die dat ene woord gewoon niet dat ze eigenlijk bedoelen? But ofwel poep. Er is een nummer binnengekomen via Otis, laat die weten, in de app. Een tijd geleden, al vorige week eigenlijk, daarmee ik erop ingestoken. Die was gaan kijken naar Dora Roosje van de K3, de musical. Hè, van
1: oh, die wil ik ook zien.
0: Ben je nog niet geweest?
1: Nee, ik ben nog niet geweest.
0: Ik ga niet gaan.
1: Oh, waarom niet?
0: Omdat ik geen ticket heb.
1: Maar dan moet je eens aan Manu van Akker vragen.
0: Ah, ja, dat is
1: die
0: ja.
1: Gaat jou wel een ticketje
0: geven. Ja, die speelt daar natuurlijk mee, die speelt de koning. Maar dus Otis die zei, eigenlijk is dat toch schandalig. Die kadrietjes die maken eigenlijk kinderen van alles wijs. Die zeggen maar dat die kunnen toveren, dat iedereen kan toveren, want iedereen kan toveren. En dat is gewoon niet waar, hè.
2: Nina Black Friday.

0: Jullie willen dat cancelen. We hebben hier al Cher, we hebben al een Pussycat-doos en nu K3 gecanceld.
1: Dit is echt het meest problematische cancelkwartier dat we ooit al gedaan hebben.
0: Ik ben hier eigenlijk niet mee akkoord.
1: Maar wacht, wacht Nina, het wordt nog erger. M&M.
2: Nina Black Friday.
1: Wat er juist was, Alexandra Gazzina hier. Die ken je wel. Die presenteert hier ook op M&M. Die was er straks hier tot 7. En Alexandra Gazzina, we kennen die eigenlijk allemaal als de sunshine of de redactie hier op M&M. Dat is echt... Die zal nooit iets negatiefs zeggen. Die zal altijd goedgezind zijn. Dat is echt gewoon een wandelend zonnetje. Zoveel warmte straalt ze af. En die mondhoeken die gaan ook nooit naar beneden. Ze is altijd aan het lachen. Totdat we ineens daar vroegen, wat gaan we doen in dat cancelkwartier? Heb je nog geen idee, Alexandra Gazzina? En daar is iets uitgekomen. En we hadden het niet gedacht. Maar we hebben gewoon even vertellen, wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er nu gaat gebeuren. Maar wel Alexandra Gazzina. Want zij heeft het gedurfd.

0: durven zeggen, maar bon. Dat zat nu eenmaal in het kenzenkwartier. Zo meer partyhits van Nina.
1: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Stroop de mouwen op, haal de grasmaaier en snoeischaar boven, want in mei wil je dat je tuin er op zijn best uitziet. Maar stel dat je grasmaaier een steentje wegkatapulteert recht door het verandaglas van je buren. Blijven ademen, daar is je familiale verzekering voor. Die dekt de schade die jij of een gezinslid onopzettelijk toebrengt aan een derde. En heb je bijvoorbeeld een haagschaar geleend en raakt die beschadigd, dan dekt de verzekering de reparatiekosten of schadeloosstelling. Maar let op, bij materiële schade moet je meestal zelf nog een franchisebedrag betalen. Je hebt dus geen excuus meer. Met een goede familiale verzekering kan je in alle vertrouwen de tuin aanpakken. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Acht uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei de korte. Wielrenster en voormalig Belgisch kampioen Jilke Michielsen is overleden. Michielsen pakte op haar 16e titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd botkanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets, maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker. Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. Het Chinese automerk Dongfeng gaat auto's produceren in Frankrijk en wel op een gevoelige plek in een van de oudste autofabrieken van het land, van Citroën. Uitleg door Frank Renaud.
3: De fabriek is van Citroën en staat bij Rennes in Bretagne. Hij werd geopend in de jaren 60 door president de Gaulle. En er werden iconische automodellen geproduceerd, zoals de Citroën Diane en de Ami 6. En in die historische Franse fabriek worden straks auto's gemaakt van het Chinese merk Dongfeng. Autofabrieken in Frankrijk hebben het moeilijk en draaien vaak op halve kracht, vooral door concurrentie van goedkope buitenlandse auto's. Het moederbedrijf van Citroën, Stellantis, hoopt dat de fabriek bij Rennes op volle sterkte kan blijven draaien met het huidige personeel als Dongfeng daar auto's gaat maken. Voor de Chinezen is de stap belangrijk omdat de Europese Unie de import van goedkope Chinese auto's probeert te beperken met handelstarieven. Maar als de Chinezen in Europa zelf gaan produceren, hoeven die tarieven niet betaald te worden.
2: Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het misbruik van een minderjarige en het afpersen van 7 andere meisjes voor hun naaktbeelden. Hij deed zich voor als een jongen van 18 of een hacker en zette de meisjes onder druk of chanteerde hen. Op een van zijn gsm's had hij meer dan 24.000 afbeeldingen staan. Naast de celstraf mag de man 20 jaar lang niet met minderjarigen werken en moet hij bijna €60.000 schadevergoeding betalen. Op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florien Gaspar voor de 2e keer vandaag het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. In de finale was Gaspar nog eens 1100ste sneller dan haar vorige bestijd, die ze dus vanochtend zwom in de reekse. Daarmee plaatste ze zich ook al voor het EK van deze zomer in Parijs. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag wel droger vanaf de kust. En maxima morgen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: M&M. Mira Black Friday. Laurens Luijten.
0: Een beetje regen is allemaal oké, zolang je maar de juiste muziek rondom jou hebt. En Nina Black die zorgt daarvoor en jij ook in die app van M&M.

0: zo blij dat het terug in mijn hoofd zit. Deze Pulverterm. Van Niels van Gogh. Maar dan in een remix met DJ...
1: Tom Craft. Ja. Remix. Dat is zo fijn aan de verzoeknummertjes. Soms komen we dan nummers te weten die we zelf vergeten waren.
0: Pareltje. Aangevraagd door een Nele Kool uit Zonnebeke. Alwel, het was zelfs haar eerste cd'tje dat ze ooit kocht. Ja.
1: Goeie muzieksmaak.
0: Top. Echt supergoed. Els van Boven uit Lennik, die laat ook weten dat ze zegt dat het weer keigoede muziek is hier op M&M. En de groetjes vanuit de bakkerij in Lennik.
1: Oh, wat leuk.
0: Wat zeg je dan? Groetjes terug
1: aan de bakkerij in Lennik.
0: Heel beleefd, Nina. Goed gedaan.
1: Dankjewel. Komt-ie.
2: M&M. Dit is Nina Black Friday.

0: Wat is het nu weer? Dat is samen met Bob Sinclair, de mashup, hè?
1: Ja, Desire, denk ik.
0: Ja?
1: Het heet.
0: Prachtig.
1: Met World Hold On van Bob Sinclair, inderdaad.
0: Ah, kei goed. Irias Hazelaar heeft een nummer aangevraagd. En we willen heel graag Wet Dreams...

0: disco, dat is alles wat je nodig hebt. Zeker op deze vrijdagavond. Want hey, wie weet is het bij jou niet meer aan het regenen. Schijnt de zon zelfs nog een klein beetje. Of heb je toch de indruk dat hij nog schijnt en die doet er eigenlijk niet meer. Dit is de vrijdagavond van je leven. Morgen ga je misschien ook wel feesten. Dat doe je misschien in Brussel op de Pride. Brussels Pride. Of misschien doe je dat ergens anders. Jij gaat vanavond feesten in Nina Black.
1: Ja, in Antwerpen. In Café Den Tros.
0: Oh la la. Ik ben daar eens één keer binnen geweest.
1: Eén keer maar.
0: Ja, dat was trossigste, hè.
1: Ja, ik heb al gezegd tegen mijn vriendinnen, vanavond gaan we trossen.
0: Dit is Kesha. En Timber.

0: Ben je hem al gaan zien eigenlijk, Nina Black?
1: Nee, nog niet.
0: Ik ben gisteren naar het cinema geweest.
1: Oh, naar die film?
0: Ja.
1: En was hem goed?
0: In mijn eentje, helemaal op de achterste rij.
1: Oh,
0: keitelijk,
1: wow.
0: Keiplezant. Ik vond het een goede film. Oké, pas op, hè, dat is niet de meest hoogstaande film aller tijden, maar dat is gewoon echt 2 uur je gewoon keihard amuseren.
1: Wat is voor jou de beste film ooit?
0: Maar nu, nou, daar kan ik je toch niet op antwoorden.
1: Ik wel. Happy Feet. En goede muziek in die film. I love it.
0: Maar in mijn hoofd ben jij nu ook wel gewoon zo'n pingling.
1: En als je die vragen mijn broer stelt, gaat hij volgens mij hetzelfde antwoord geven.
0: Trouwens, daarvoor hoorde je Harry Styles met Watermelon Sugar. Die staat 10 keer in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Morgen gaat Cato Peter daar naartoe. Alles kan je volgen op de Insta-stories van M&M. Als je weet hoe dat eruit ziet, wat de highlights.

0: M&M.
1: Elke week vind je een zalige mix van Nina Black op VRT Max. Dat is 20 minuten die jij elke week nieuw in je bus krijgt. En dat is een bommetje van energie dat jou altijd door elke dag kan helpen.

0: als je denkt aan Maes, ik wat voor een stevige mix is dit? Dat heeft een hele goede reden, want Nina Black, het is niet eigenlijk zomaar een set hè, dat je nu aan het spelen bent.
1: Nee, ik heb heel veel berichten gehad na Back to 90s en Release Party in de Afvalzone van Nina, wanneer komt deze mix online? En dan dacht ik, ik ga hem gewoon opnieuw spelen in de luxe. Dus dit is eigenlijk een deel van mijn mix van Back to 90s en Release.
0: Wat zalig. Hey, je kan die ook gaan herbekijken op 40 Max.

0: Deze set ga je kunnen terugvinden op VRT Max. Helemaal het deluxe Nina Black. En haar set van op de M&M Back to the 90s. En jullie is de last edition, de final edition. We doen trouwens meteen extra feest, Nina. Omdat wij hier om 9 uur al stoppen en normaal stoppen om 10 uur. Dat wil zeggen dat DJ Erwin er nog eens een keertje, ook op vrijdag...
1: Dat
0: is heel leuk. Met M&M Party Mix and Match. Doet hij van 9 tot 10. DJ Lisha staat daarna klaar van 10 tot 11. En van 11 tot middernacht krijg je DJ Snapback te horen met M&M Star to DJ. Geniet van jouw vrijdagavond.
2: Uur een heel goede avond, VRT Nieuws met alerte korte. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen. Ze overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. Michielsen pakte op haar 16e Belgische titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd kanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dan dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme. Tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
3: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar misschien, het is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, dan zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet? Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien? En gaandeweg en de dagen daarna besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
2: Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. In Antwerpen is na 7 jaar renovatiewerken de Sint-Jacobskerk weer opengegaan voor het publiek. Het historische gebouw uit de 15e eeuw is vooral bekend om de grafkapel van schilder Peter Paul Rubens, die helemaal gerestaureerd is. Opvallend is dat er in de gerenoveerde kerk geen stoelen meer staan. Maar dat was in de tijd van Rubens ook zo, zegt penningmeester Johan Deksters.
4: Hier werd handel gedreven, mensen kwamen hier binnen en als je naar de oude filmen kijkt, dan ging men zelfs met een paard in de kerk. De honden liepen hier rond. Het is niet de bedoeling dat het hier terug een dierentuin wordt zoals vroeger, maar dat we eigenlijk dit zien als een huis van ontmoeting, een huis van cultuur, erfgoed, maar ook van gebed.
2: En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis ontdekt. Mogelijk gaat het om bultrug Timmy, het dier waarvoor een maand geleden een grote reddingsactie was opgezet toen het vast zat voor de Duitse kust. Wetenschappers proberen nu te achterhalen of het inderdaad om die Timmy gaat. Volgens marienbioloog Jan Haalters is daar een eenvoudige methode voor.
5: Bultruggen hebben heel veel littekens op het lichaam. Waarschijnlijk zal men ook nog wel littekens kunnen herkennen als het Timmy is. Dus er zijn heel veel beelden gemaakt van Timmy. Als men daar nu met een drone overvliegt en men maakt beelden, dan heeft men eigenlijk aan één bepaald litteken genoeg om te bewijzen dat het Timmy is.
2: Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag dan wel opnieuw droger. Vanaf de kust maxima tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
7: Mixed by Erwin de Nul.

0: Zometeen in M&M Party.
1: Een uur lang de beste beat
0: van DJ Licious.
2: Tien uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
3: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
2: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+ gemeenschap, blijft nodig. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats, een optocht die in teken staat van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Eerder deze week dook er nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van de koepel van LHBTQI+ organisaties Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd nodig is, omdat het wijst op een mentaliteitswijziging bij jongeren.
4: Wat opvallend is, is dat we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+ personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
2: Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël wordt met 45 dagen verlengd. Dat is afgesproken op het overleg tussen de twee in de Verenigde Staten. Er was al een staakt het vuren van kracht, maar dat schendt Israël bijna dagelijks. Met bombardementen in het zuiden van Libanon, op stellingen van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die groepering zat niet mee aan tafel in de VS. Vanavond zijn bij zo'n bombardement opnieuw 3 hulpverleners omgekomen. Israël heeft ondertussen de voorbije maanden in het zuiden van Libanon ook al zo'n 10.000 gebouwen en vooral woningen plat gebombardeerd. Bedoeling is te voorkomen dat gevluchte Libanese burgers terugkeren naar het grensgebied. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen. Zij overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme, tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
5: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar misschien, het is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, dan zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed met mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet. Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien. En gaandeweg en de dagen daarna besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
2: En in het voetbal spelen Oud-Heverlee Leuven en Antwerpen op dit moment tegen elkaar in de Europe Playoffs. Na zo'n uur voetballen staat het daar 3-0. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog. Wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximum 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
1: DJ Licious.

0: Zometeen in M&M Party. Een uur lang M&M Star to DJ winnaar. Snapback.
1: Het is 11 uur, Neil. Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. En dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
2: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
1: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op tegen een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man ook gedood zijn. Nog volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Ondertussen is er een staakt het vuren, maar ondanks dat gaan er dus nog steeds aanvallen door. Premier Netanyahu heeft overigens vandaag voor het eerst ook toegegeven dat hij de voorwaarden voor dat staakt het vuren niet naleeft. Hij zei dat Israël 60% van het grondgebied in Gaza controleert en dat is tegen de afspraken die gemaakt zijn. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in deze play-offs, maar het blijft wel laatste in de stand van die Europlay-offs. Antwerp staat op plaats 5, maar is door deze nederlaag ook mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. En de schade aan het Koning Boudewijnstadion na de bekerfinale in het voetbal gisteren wordt op zo'n €70.000 geschat. Tijdens de finale tussen de Brusselse clubs Union en Anderlecht werden in de vakken van Anderlecht-fans zo'n 500 zitjes vernield. In de vakken van Union-fans ging het om zo'n 20 stoeltjes. De stad Brussel, dat eigenaar is van het stadion, zal de facturen nu doorsturen naar de clubs. Anderlecht mag dus de grootste factuur in de brievenbus verwachten. De frustraties bij Anderlecht laaiden hoog op. De club verloor de finale uiteindelijk met 3-1 van Union. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog. Wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk, al zijn er ook opklaringen. Bij maximum 14 graden dan. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party.
3: M&M Star to DJ.
0: Snapback.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. Veerde Nieuws met Alain de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt zouden verklaard zijn. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+ gemeenschap, blijft nodig. Dat zegt Savaria, de vereniging die de belangen van de gemeenschap behartigt. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats. Eerder deze week doken nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd hard nodig is.
2: Wat opvallend is, is dat we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+ personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
0: Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man gedood zijn, of volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in onder meer Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Er was even consternatie vanavond in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar die man bleek geen reserve meer te hebben. En daardoor werd er een oproep gelanceerd in de zaal.
3: It seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday, meaning he doesn't have a spare one. So I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un La.
0: Heeft er iemand een string, het Engels voor snaar, voor alle duidelijkheid. Het liep uiteindelijk goed af. Het orkest dat net klaar was met spelen bezorgde een nieuwe snaar en de Duitse halve finalist Alexander Wollheim kon na enige tijd weer verder spelen. En in de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in die play-offs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar heel erg blij mee.
4: It was not easy because all the play-off games we didn't win. And for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft wel zesde en laatste in de stand van de Europlay-offs en maakt net als Antwerp geen kans meer op Europees voetbal. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog, wel koud, rond 2 graden. Ook zaterdag blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximumtemperaturen tot 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, René. Goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oogstraat in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor verder onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het parket in Limburg heeft een onderzoek geopend naar een vechtpartij in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de Prezesverkiezingen in Diepenbeek. Een jongeman van 22 raakte zwaar gewond en ligt nog in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. De vader van het slachtoffer laat op sociale media weten dat de jongeman er een blijvend oogletsel aan kan overhouden. Hij riep ook op aan getuigen om zich te melden bij de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Ook in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval en kwam de overleden man uit Congo. China gaat 200 Amerikaanse Boeing-vliegtuigen kopen, dat bevestigt het bedrijf nadat president Trump die bestelling al had gemeld tijdens zijn bezoek aan China. Veel details gaf hij toen niet, maar Boeing zegt nu zelf dat China zich engageert om 200 toestellen te bestellen en dat er nadien mogelijk nog orders volgen. Het is de eerste Chinese bestelling bij Boeing sinds 2017. De afgelopen jaren kochten Chinese luchtvaartmaatschappijen vooral Europese Airbus-vliegtuigen. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het de eerste zege in de play-offs, maar blijft wel laatste in de stand. Antwerp staat op de vijfde plaats, maar is door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Volgens Antwerp-speler Daan Foulon ontbrak het hen aan inzet.
1: Ik denk dat we gewoon vandaag niet op de afspraak waren. Het is al te vaak gebeurd, denk ik, dit seizoen. Dat we te makkelijk golen weggeven van achter. En dat we de kansjes dat we van voor hebben niet afmaken. En dan is het snel 2-3-0.
0: Het is meestal droog vannacht. Wel erg koud met minima rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen overdag. Maar af en toe blijft een bui wel mogelijk. En maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Oogstraat in het Antwerpse district Berchem is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Iets voor middernacht werd dat explosief richting de gevel van de woning gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor meer onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het risico voor de wereldbevolking na de dodelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen, waarvan er al 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de WHO hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich verder heeft verspreid. En in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval van ebola en kwam de overleden man uit Congo. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
1: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
2: We knew.
1: Oh my god. This is a humbling moment. That this symbol resembles